We only threw dimes and cents to those with a straight life.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik en Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik en Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
4: Een goedemorgen. De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren na een korte strijd tegen kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het dan weer over een wonderbaarlijke zangeres. Ook voor zangeres Barbara Dex, die momenteel toert met nummers van Dolly Parton, was ze echt een idool.
5: Haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook. De kracht en de sterkte die ze gewoon uitstraalde als ze op het podium stond. En ook de manier waarop dat ze liedjes bracht was voor mij echt wel als artiest een ongelooflijk groot voorbeeld.
4: Dolly Parton werd 80. Je kan haar onder meer kennen van hits als Jolene en 9 to 5. In de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zowat 35 hectare natuur is vernield. Zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. Anderen moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur daar te blussen. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. We krijgen een wisselvallige dag met vooral deze namiddag buien. Wel warm tot 27 graden.
2: Music matters.

0: Mannekes!
1: Bompie!
2: Die zijn toch augustus, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
1: Ja, ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, ja, schilderen en zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
1: Wat blieft,
4: dat wisten we niet.
2: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma!

0: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
11: Wat? 150 baht?
10: Schat, dat is 4 euro.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
10: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
14: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea. Music matters. Yeah. Willy.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Jij wil een zaak waar een reukje aan zit. Waar wacht je op? Start de opleiding parfumerie.
2: Afstandsonderwijs. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club.

0: kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Waar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsjeblieft.
2: Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
7: Een goedemorgen. De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Bij ons toert Barbara Dex op dit moment met nummers van Dolly Parton. Ook zij was enorme fan.
8: Haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook. De kracht en de sterkte die ze gewoon uitstraalde als ze op het podium stond en ook de manier waarop dat ze liedjes bracht was voor mij echt wel als artiest een ongelooflijk groot voorbeeld.
7: Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf nog in een interview.
9: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it, I dreamed it, I worked for it. And God was good enough to let me have it.
7: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok. Er komt een algemeen plan rond artificiële intelligentie in ons onderwijs. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zoual Demir gezegd in VTM Nieuws. Zo komen er onder meer duidelijke richtlijnen over hoe leerlingen en leerkrachten met AI moeten omgaan. Demir is voorstander van een verbod in het lager onderwijs, zoals in Noorwegen.
10: Mij lijkt het niet logisch dat we kinderen van 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar huiswerk gaan laten maken via artificiële intelligentie. Nee, onze kinderen moeten echt wel leren lezen, schrijven, dat denkproces moeten zij wel goed bezitten, maar ik vind wel op een latere leeftijd, iemand van middelbaar onderwijs is natuurlijk een andere manier van werken.
7: Demir heeft aan de 5 Vlaamse universiteiten gevraagd om met adviezen te komen tegen het einde van dit jaar. In de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zowat 35 hectare natuur is vernield en zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. Anderen moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. En dan nog tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. En in Monterrey in Mexico ligt Magali Kempe eruit in de kwartfinales van het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische partner van een Oostenrijks-Pools duo in 3 sets. Deze voormiddag soms nog zon, later meer wolken en kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima tot 27 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. In de latere namiddag gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. We halen tot 30 graden. Vrijdag buien en 23 graden.
11: Music matters. Goedemorgen vrienden. Hartelijk welkom.
12: Thomas en Sien.
11: Alles in alle eerlijkheid, droefnis ons deel toch wel eens, Sien.
13: Absoluut, we kunnen ook niet anders dan met het nummer van Dolly Parton beginnen. Uiteraard een zeer goeiemorgen en welkom bij Willy.

0: reacties komen al binnen. Gecondoleerd, absoluut wel. Maar dit lied is totaal niet voor jullie geschreven. 9 to 5, nee, dat klopt wel. Dat is waar. Het is eerder van 4 in het ochtendgloren. Five.
1: Maar thank God, ik moest hier zijn op woensdagen in de zomer op een normaal uur.
0: Ja?
1: Niet te doen.
0: Ellende?
1: Maar ellende.
0: Ah, ja.
1: Ellende, okay. Van begin tot einde.
0: Ik stop onmiddellijk met jammeren. Ja. Nee, zwaar. Dat mag ook voordelen hebben, zeker wel. Ja. Droefenis is wel zeker ons deel en niet alleen het onze, want heel veel reacties ook in de Willy hebben bij het overlijden van Dolly Parton, de koningin van de country, is op 80-jarige leeftijd gisteren overleden. Begin mei annuleerde ze al haar concertenreeks in Las Vegas wegens gezondheidsproblemen. Maar ja, 80 jaar geworden met hits als Jolene, I Will Always Love You. Was ik zelfs even vergeten, dat is ook van haar.
1: Ja, dat is zeker wel van haar. Ja, ja, ja.
0: 9 to 5, topper, verkocht ze meer dan 100 miljoen platen. Dat is heel straf. Het was een country-legende, maar ook een zakenvrouw en een weldoenster. Laten we dat niet vergeten. Ze deelde onder andere 270 miljoen boeken uit aan honderdduizenden kinderen. Schonk ook grote sommen geld aan het Rode Kruis en dierenrechtenorganisatie. PETA was zeer goed voor de dieren ook.
1: Ja, en ze heeft volgens mij zeer recent ook nog, wat was het, $1 miljoen gegeven voor het onderzoek voor het COVID-vaccin. Het is echt dankzij haar dat het ook sneller vooruit is gegaan.
0: Juist. Ja. Was het nu AstraZeneca of het andere?
1: Moderna, denk ik.
0: Moderna. Ja. Ze heeft mee geïnvesteerd in Moderna. Ja. Enfin, haar verdienste was ontzettend groot. En wat ik eigenlijk nog het sympathiekste vond, los van haar muzikaal talent, ze had ook geen gebrek aan humor.
1: Het was funny.
0: Het was super
1: een leuke grappig. Vrouw.
0: Ja. Ja. Met heel veel zelfspot. Prachtige quotes als daar zijn. Het kost veel geld om er zo goedkoop uit te zien. Topvrouw.
1: Ja. Echt een gemis. Heel spijtig dat ze er niet meer is, maar we hebben natuurlijk nog voor altijd haar muziek.
0: Ja, waarvan we er dus al één mooie gedraaid hebben. 9 to 5 zal wellicht vandaag wel nog eens passeren. Ja. Ze heeft songs genoeg gemaakt. Vrienden van Willy, hartelijk welkom. Een heel fijne dag gewenst. We beleven samen alweer woensdag 26 augustus. Wat de wilde plannen ook mogen zijn, als je ze zelf boeiend genoeg vindt om ze te delen, zeker doen via de Willy-app. En goedemorgen.

0: Daar heb ik nu spijt van, zie. Het openingsconcert in Museum M, begin van de zomer, was van Admiral Freebie. Ik was daar helaas niet bij en spijt is mijn deel. Future Fathers of Utopia. Nieuwe single, je hebt het ook niet gezien, hè, Sien?
1: Nee, dat was in de eerste week van juli, dan was ik inderdaad ook met vakantie. Maar het was wel fantastisch in Leuven, sowieso. Ik denk wel dat de communicatie misschien niet helemaal duidelijk is dat we daar niet meer zitten, want Anne laat weten, super hè, voor morgenavond, met Willy on Tour.
0: Wij
1: spelen niet morgenavond met Willy on Tour en ook niet in Leuven, want daar hebben we vorige week met Sons afgesloten.
0: Ja.
1: Vorig jaar hebben we daar inderdaad met Willy on Tour afgesloten, maar dit jaar niet. Dus
0: sorry.
1: Misschien zit je nog in de agenda van 2025.
0: Ja, even doorscrollen. Ja. Even doorscrollen, komt goed. Ja. Ja. Het valt mij op, wij zijn goed bediend van luisteraars die luisteren naar de naam Roel.
1: Wow.
0: En dat is geen probleem, hoe meer
1: Roelen,
0: hoe meer vreugde.
1: Ja, echt hilarisch
0: waar.
1: Hoeveel Roelen er luisteren. Ja. Ja.
0: Alweer een Roel, onvermijdelijk. Geeft een inkijk in hoe zijn bestaan er deze dagen uitziet. Het gaat als volgt. Stap in auto, geen klote goesting en dan hoor ik jullie stem en denk ik, oh, leuk, maar nog steeds geen klote goesting. Kijk, zo gaat dat. Dat is het bestaan. In een nutshell, door een van onze vele Roelen. Dank u wel.
1: Is dat dan een compliment? Nee, het is gewoon neutraal.
0: Ik ben
1: neutraal,
0: aan het verwerken, dat is eigenlijk het non-bericht. Maar alle berichten van Roelen zijn zeer welkom, zeker.
1: En ook van andere Willys.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker. Het hoeft niet per se Roel te heten om... Iedereen mag een bericht sturen. Dank u wel daarvoor, via de Willy-app. Dit is The Cure, Boys Don't Cry.

0: bijna 7:20. All my friends are falling in love van de Vaccines.
1: Het is woensdag 26 augustus. Wat mag je op zeer korte termijn nog verwachten? We geven straks een thermos weg. Maar eerst hebben we het nog eens over onze dolle plannen. Volgende week hier bij Willy. Dat is allemaal voor zometeen.
2: Willy. Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
4: Wat zit er tussen, mama?
3: Jaak.
4: Jaak?
3: Chocoladezaakje, slimmetje.
4: Ah.
3: Matinetjes.
4: Oh, wauw, van Jaak.
5: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
6: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
7: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
6: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vindt de vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Thomas en Sien.

0: kritieken gekregen na een doortocht op Pukkelpop Samber. In alle eerlijkheid, het was net dat ene concert dat ik dan precies een ander concert leuker vond. Maar ik heb het dus eigenlijk gemist, sorry daarvoor. Enfin, sorry, waarom eigenlijk? Come closer. Heel goedemorgen, welkom.
1: Volgende week gaan wij die schoolstart toch een beetje te proberen verzachten door 2 weken lang elke ochtend 4 tickets weg te geven voor Disneyland Parijs. Voor alle duidelijkheid, we geven die 4 tickets per ochtend aan 1 Willy. Ja. Wat is een beetje triestig misschien om helemaal alleen,
0: alleen naar Disneyland Parijs te gaan. Dat is niet de hele beleving, uiteraard.
1: Maar dus elke ochtend wint 1 Willy 4 tickets voor Disneyland Parijs te gebruiken wanneer je zelf wil. We gaan daar een uiteraard spel rond verzinnen. Het heeft uiteraard iets te maken met Disney. Wat we precies gaan doen, dat hoor je zeker en vast maandagochtend. Misschien kunnen we het vrijdag ook al even vertellen.
0: De kans is groot dat wij dat iets te plezant vinden om dat toch misschien al vrijdag dan te vertellen.
1: Ja. Maar vanaf volgende week maandag 31 augustus geven we dus 10 dagen lang 4 tickets voor Disneyland weg. Met vroeger de Aerosmith rollercoaster.
0: Ja.
1: Past natuurlijk recht in het plaatje van Willy. Nu iets minder, want die bestaat al even niet meer sinds 2019.
0: Heb je die al eens...
1: Ik heb er ooit nooit geweest, dus nee.
0: Oké. Ik heb op de Aerosmith rollercoaster in Parijs gezeten. Ik kan u zeggen, dat was echt een pittige draak. Die ging goed vooruit. Ja, dat was echt een stevige rollercoaster.
1: Maar ik vind de draaimolen ook al een pittige draak. Ik durf niks. Ik kan eigenlijk beter permanent zwanger zijn dan ik gratis in zo'n pretpark mag, want ik durf toch niks.
0: Eendjesvis. Ik word thuiselijk van gele eendjes. Oké.
1: Nee, echt, ik vind het allemaal super eng. Ja.
0: Zonde van de kost.
1: Ja, yeah, I know.
0: Maar is Moeke weer al jullie bollen aan het eten? Ja, allee, goed. Aerosmith, Love in an Elevator.

0: Dat maakt van Sien voor elk pretpark inderdaad de gedroomde rugzakken oppas. Leuk om erbij te hebben.
1: Voilà. Graag gedaan. Music Matters.

0: Steven stuurt, jee, Siska. Inderdaad, Steven. Twee keer zelf. Siska, Siska en Utopia. Nog eentje en dan gaan we eens een thermos weggeven.
1: Als je wil meespelen, stuur je thermos. Gewoon een berichtje sturen in de app. We spelen met twee wheelies tegen elkaar. Jij moet om te snelst weten welke artiest nog niet goed wakker is. Dat is het spel. En als je dat wil meespelen, dan stuur je gewoon thermos in de app. Zo simpel is het.
0: En dan nu? Something good can work. Dit is...

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Het schooljaar begint!
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh,
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Thomas en Sien.

0: I could never take the place of your man van Prince. Ruim 8:20, hoog tijd om een thermos weg te geven. Misschien wel aan Charlotte. Goedemorgen, Charlotte.
1: Goedemorgen.
2: Of aan Kevin. Dat kan even goed. Goedemorgen, Kevin.
3: Goedemorgen.
2: Weet je dat we, Sid en ik, dit ontzettend grappig vinden en jullie gaan waarschijnlijk totaal niet weten waarom. Maar Charlotte en Kevin, dat zijn onze bazen bij Willy.
3: Oké.
2: Dus wij voelen redelijke stress om met jullie te babbelen natuurlijk, want zo gaat dat in een werknemer-baas-verhouding.
3: Goed. Ik begrijp het. Ik zal mijn man inhouden.
2: Ah, dat is heel lief.
1: Ja, en misschien kunnen jullie dan aan ons beiden een thermos geven.
2: Ah, kijk, jij klinkt echt al als de echte Charlotte. Ja. Iets te veel vragen, maar geen probleem. Goedemorgen. We gaan voor een thermos spelen. Het is belangrijk om te raden welke band nog niet meteen wakker is. Als je dat denkt te weten, is het... alleen maar je naam die je moet noemen. We stoppen de opgave. Is het juist, dan win je de thermos. Is verkeerd, dan gaat hij naar de tegenpartij. Maar win je wel zelf een pet. Als er niemand iets antwoordt, wint er niemand iets. En wordt het een droevige dag. Oké?
1: Okay? Oké. Okay.
2: Allebei klaar? Charlotte en Kevin. Dit is vandaag de opgave.

0: Dat was nipt, maar net op tijd. Charlotte, welke band of artiest meen jij gehoord te hebben?
1: Ik weet het niet zeker, maar toch beter gokken dat we allebei iets winnen.
0: Goeie strategie. Goeie strategie, Charlotte.
1: Dus ik gok op de Cooks.
0: De Cooks. Laten we even luisteren. Ik snap de verwarring, Charlotte. Maar ik moet je teleurstellen, het zijn niet de Cooks. Je hebt nog een gokje misschien, Kevin, op de valreep?
2: Ik ken het nummer, maar ik weet niet wie het is.
0: Je kan er niet opkomen. Het is Phoenix. Applaus voor mezelf. En applaus voor... Ja, Kevin die toch maar de thermos heeft gewonnen. En Charlotte, jij hebt een pet gewonnen. Ik hoop dat je daar ook blij mee bent. Bedankt om sportief toch een antwoord te geven.
1: Ik ben er super blij mee.
0: Allee, dat namens Kevin vooral. Hè? Kevin,
2: toch
0: makkelijk verdiend.
1: Graag gedaan.
0: Dag Charlotte. Dag Kevin, fijne dag.
1: Fijne dag.
0: En dit is Phoenix Listomania.

0: Lestomania van Phoenix. Ik heb straks een vraag voor onze weerwielie.
1: Oké,
0: okay,
1: dat kan.
0: Ik licht op de tijd dat ik het

0: cool. Evelyn van Nothing But Thieves is een nieuwe single. Weet je wat een beetje grappig en raar vindt ook wel?
1: Nee.
0: Dus Baby Cool Evelyn,
1: ja.
0: De naam Evelien,
1: ja.
0: Verwijst naar een persoon die niet echt is. Dan vraag ik me af, hebben ze misschien naar de Belgische media gekeken? Afgelopen jaren, weet je nog? De Evelien Gate.
1: Amai, hoe zie je
0: dat? Ja, maar dat gaat... Evelien is dus iemand die niet echt bestaat.
1: Ah, ja.
0: Daar gaat het specifiek over.
1: Ja, juist.
0: Ja.
1: Amai, hoe dat je daar aan denkt.
0: Ja, ik denk daar dagelijks aan.
1: Ja, oké. Okay. Geen probleem. Robin de Liquor Store dan maar.
0: Ja.
1: Dit zijn de Scabs. Dus ja, ik heb een vraag voor Frank Dubocage straks. Het kan een gevoelige vraag zijn voor hem. Maar ja, dat is

0: Hendrik heeft nu al geraden wat ik straks aan onze weerbilly Frank wil vragen. En dat is of het klopt dat na morgen het afgelopen is met de zomer. Hendrik heeft meteen daarna een bericht gestuurd. Ik mag het hopen dat het zo is. Oei. Moet zeggen, ik heb ook wel de hitte wat vervloekt en zo. Maar ik denk dat voor Frank gaat dat gevoelig liggen. Sina, weet je. Frank en het zonnetje op zijn snoet. Als het echt morgen nog één keer, wat is het dan, 26 graden wordt en daarna gedaan met de zomer.
1: Maar de winter en de herfstzon, vindt hij toch ook leuk?
0: Ja, elke zon vindt hij leuk, dat is wel waar. Maar goed, het zou wel eens kunnen. Maar goed, we vragen het dadelijk aan Frank zelf. Dit is Coldplay, zometeen het nieuws.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Een goedemorgen. De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Het was de familie van Dolly Parton die het nieuws over haar dood bekend maakte op sociale media.
5: Dolly opened doors for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believe that anything was possible. Rest in peace, Aunt Dolly.
4: Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf nog in een interview.
6: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it, I dreamed it, I worked for it. And God was good enough to let me have it.
4: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok. 4 op de 5 scholen maken geen afspraken over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool in HLN. Opvallend, 1/4 van de leerkrachten geeft zelfs aan dat ze geen schriftelijke opdrachten meer zullen geven. Je hoort onderzoeksjournalist Joppen uit.
7: De leerkrachten beseffen ook dat ze voortaan zullen moeten focussen op hoe leerlingen huiswerk maken en hoe ze daarvoor eventueel AI kunnen gebruiken en niet enkel nog op het eindresultaat. Anderzijds staan ze er ook niet negatief tegenover. Veel leerkrachten beseffen ook dat AI hen ongelooflijk kan helpen door lesvoorbereidingen te vergemakkelijken.
4: Of door bijvoorbeeld verbeteringen van taken en toetsen te automatiseren. Vlaams onderwijsminister Demir kondigde al aan dat er een algemeen plan komt rond AI in het onderwijs. In Panama is de noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer, van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is daarom code rood van kracht voor droogte. De Britse Weerdienst vreest dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit en dat we dat ook tot in Europa kunnen voelen. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. En in Monterrey in Mexico ligt Magali Kempe eruit in de kwartfinales van het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische partner van een Oostenrijks-Pools duo in 3 sets. Deze voormiddag soms nog zon, later meer wolken en kans op buien, mogelijk ook met onweer, maxima tot 27 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de latere namiddag gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Walen tot 30 graden dan, vrijdag buien en 23 graden.
8: Nou, music matters. Even warm hoor, bedankt daarvoor.
0: Thomas en Sien.
9: Er is altijd veel aandacht voor sportprestaties in het radionieuws en dat is oké. Okay, maar we hebben een zilveren medaille gewonnen in Liverpool op een WK.
8: Ja.
9: En je verwacht niet waar dat WK over ging.
0: Music matters.
1: Easy.
10: Never mind that space stuff. Let's get down to it.
8: Ik ben weer benieuwd, zien.
9: Te weinig aandacht naar gegaan. Ja, okay. Zilveren medaille op een WK, hè?
8: Ah ja, maar ja, dus dat mogen we niet.

0: architect van Deus om 7:08. Het is intussen al woensdag 26 augustus. Vrienden van Willy, een heel erg goedemorgen.
1: Wij mogen trots zijn op Nela uit Zottegem. Want Nela uit Zottegem is 33 jaar en heeft zilver behaald op het WK tekstverwerking in Liverpool.
0: Tekstverwerking.
1: 2K tekstverwerking. Ze zegt zelf, ik begrijp dat het saai en nerdy klinkt.
0: Nee,
1: zelf vind ik het eerder cool.
0: Oké. Okay.
1: Wat is de bedoeling van zo'n WK tekstverwerking? Dus ik herhaal WK, hè. Dus ja, wereldwijd.
0: De hele wereld zit daar om tekst te verwerken.
1: Naar Liverpool om tekst te verwerken. Het is ook elke keer op een andere plek, maar nu was het dus in Liverpool.
0: Ja.
1: Dus je krijgt 1,5 uur als deelnemer om een document digitaal om te zetten. In Word dus, hè,
0: ja,
1: dan zo goed mogelijk je stijl kiezen.
0: Dus iets wat bijeen gepend is, moet je dan overtokkelen in Word.
1: Inderdaad,
0: ja,
1: okay. Je moet dus een inhoudstafel kunnen maken. Je moet van die inspringen kunnen maken, hoe heet dat, alinea's.
0: Ja.
1: Je moet afbeeldingen kunnen bewerken. Je moet eigenlijk een mooi digitaal document afleveren.
0: Ja, opslaan.
1: Dat ze inderdaad zelf kunnen opslaan, zelf een naam kunnen geven.
0: Safe een naam geven.
1: En dan zonder AI ook natuurlijk, ja. En Nelen heeft daar zilver in behaald.
0: Zilver. Wat bij liep er fout? Zo even toch punt, komma, ergens is een klein detail.
1: Dat weet
0: een spatietje die ze net over het hoofd had.
1: Wellicht.
0: Ja,
1: wellicht.
0: Even kunnen, hè.
1: Ook een oproep van Nelen. Voor corona deden er echt heel veel Belgen mee aan die WK's.
0: Ja.
1: Na corona is dat serieus geminderd.
0: Ja.
1: Ze voelt daar een beetje alleen. Dus warme oproep aan alle andere tekstverwerkers. Van, schrijf je in op het volgende WK.
0: Ja. Ja. Daar hebben we echt de hele tijd op zitten wachten. Dat was echt het,
1: dat is toch super cool. Zilveren medaille.
0: Ja, dat is heel knap. Heel knap. Ja.
1: Maar
0: ik moet het nog even de tekst gewoon verwerken. Sorry. Willy. Music matters. Net niet gestorven van saaiheid. Ongelooflijk.
1: Wat?
0: Nee, het was mooi.
1: Ze geeft ook nog de tip. Je kan ook je vakantie koppelen aan het WK. Dus als je wil meedoen, ga je dan daarna ook
0: vakantie...
1: Je
0: vakantie en tekst verwerken. Het wordt alleen maar doller. Dankjewel, Sien. Goedemorgen, iedereen.

0: altijd jouw bloedstollend verhaal aan het proberen verwerken. Daarnet van over het WK tekstverwerking in Liverpool, of ik weet het al niet meer. En ik niet alleen hoor, amai.
1: Ik was er echt niet mee aan het lachen. Hè?
0: Nee, ik vond het echt heel spannend.
1: Overigens heb ik Nele uit Zottegem nog even opgezocht. Weet je dat hij ook medailles behaalt in het ropeskippen?
0: Maar jongens toch, wat kan ze niet? Wat kan ze niet? Peter die pikt er ook op in. Wereldkampioenschap vanille-ijs verwerken. Dat is wel eerder iets voor mij, dat zou mij ook lukken. Peter, wij verstaan elkaar. Het zou wel een nek-aan-nek race zijn, moet ik zeggen, Peter. Want qua vanille-ijs verwerken.
1: Een buik-aan-buik race.
0: Ja. De Weerwilly. Het is reetje op sneeuw, hè? Hoho. Goedemorgen, dag Frank.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hallo Frank. Frank, heb je de mededeling van collega Weerman David Tegenhouw in Bent Vergeten wat nu de morgen of het laatste nieuws was gelezen?
2: Nee, vertel.
0: Jawel, dus David Tegenhouw zegt morgen nog één dag zomer en dan is het. Goed, pa, gedaan, schluss damit, gedaan met zomer, gedaan, afgelopen. Voilà.
2: Oeh, amai, dat zijn straffe uitspraken.
0: Ja, het is ermee dat ik ze jou voor de voeten gooi, alsjeblieft.
2: Wel, kijk, het is inderdaad wel zo dat we vandaag en morgen nog even zomerse temperaturen gaan hebben, hè, dus dat het effectief warm is. En dat het daarna stilletjes aan weer richting die 20, 21, 22 graden gaat. Maar ja, bedoel, het is nog maar eind augustus, begin september, dus er komen nog zoveel mooie dagen aan, daar ben ik echt van overtuigd. Maar misschien, ja, wat wij wel binnen de meteorologie stellen, is vanaf 1 september, als het dan effectief nog warm is, spreken we wel eerder van een nazomer dan van een zomer. Ah. Maar een nazomer, ja, dat kan ook nog altijd heel aangenaam zijn.
0: Zeker.
2: Natuurlijk. Hè.
0: Ja, het is niet
1: misschien
0: tot vanaf dan.
1: Aangenamer.
2: Ja. Ja, inderdaad.
0: Draaglijk. Het woord draaglijk brengt zich op.
1: Maar ja. Dus vandaag ook nog warm, Frank, want dat hebben we het vooral over morgen, maar wat mogen we vandaag verwachten?
2: Ja, inderdaad. Vandaag nog warm, hè, zomers warm. Dus het kan 26, 27 graden nog worden. Het is wel zo dat het eventjes op dit moment wisselvallig is. Hè, met dus inderdaad wat regen, zelfs een paar felle buien zijn er ook mogelijk met een donderslag. Dat trekt allemaal over ons land op dit moment. Nu, dat gaat wegtrekken richting Nederland. Dus dan wordt het uiteindelijk droog. Gaan we zelfs zonnige perioden hebben. Het is dan vooral dat het effectief nog warm kan worden. En dan bij de warmste temperatuur, dus die 26, 27 graden, kunnen er wel een paar stapelwolken ontstaan. In eentje kan eventueel nog uitgroeien tot een bui. En die buien die zouden dan in de loop van de avond opnieuw uitsterven. Dus dan wordt het eigenlijk alweer droog. En wat morgen betreft hebben we ongeveer hetzelfde scenario. Dus starten met links of rechts een bui, al dan niet ook met onweer. Dat trekt dan opnieuw weg richting het noorden. Dan is het eigenlijk weer droog en zonnig. En dan kan het zelfs niet warmer worden. 27 graden is dan mogelijk. Misschien zelfs 29 graden nog in de Kempen. Dus dat is sowieso nog eventjes bakken en braden. Maar tegen de avond dan bij die temperaturen wordt het echt wel zeer onstabiel. Dus dan moeten we toch wel eventjes opletten. Want donderdagavond en de nacht van donderdag op vrijdag kunnen felle buien over het land trekken. Ja. Met alle ingrediënten van dien. Dus hagel is eventueel inderdaad mogelijk. Felle windstoten zijn mogelijk. Veel regen op korte tijd. Niet vergeten dat het toch heel lang droog geweest is. Dus ja, als het felle regent, die regen trekt niet zo makkelijk in die
1: in
2: droge grond. Voilà, dus daar moeten we toch wel iets mee rekening houden. En dat is dan dus voor donderdagavond, dus voor morgenavond en in de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag. Ja, dan is het gedaan met de warmte. Hè. Dus dan is het toch wel een pak koeler, 20, 21 graden. Maar is nog zeer onstabiel. Dus dan trekken er ook nog felle regen- of onweersbuien over het land. En in het weekend is dan, ja, zoals we dat vaak kennen, enfin, niet de laatste twee maanden, maar meestal toch wel vaak voorkomt, dat is zo van dat licht wisselvallig weer. Hè. Dus met redelijk wat bewolking, af en toe wat regen of een bui. En temperatuur ergens tussen de 20 en de 22 graden.
0: Oké. Laten we vooral hopen dat we geen wateroverlast krijgen op de droge bodem.
2: Dan moet je een beetje in de gaten houden. Dat klopt.
0: Okay.
1: En dan luisteren we morgen verder. Hè? Want die bui, dat kan misschien nog een beetje veranderen. Dat is altijd heel last minute.
2: Zeker vast. Ja. Ja. Okay. Ik hou het allemaal in de gaten.
0: Dankjewel, Frank. Tot morgen. Fijne dag. Hè? De Weerwilly.

0: Say Something van Royal Otis. We hebben een gloednieuwe rubriek. Met een heel suffe naam. Kolkepap.
1: We moeten iets benoemen. We vinden dat toch cool. We hebben het zelf verzonnen.
0: Ja, het is waar.
1: We mogen dat niet suf noemen.
0: Maar ja. Nee, het is een fantastische rubriek met tal van mogelijkheden. Al wie dit voor het eerst hoort, kan het bevreemdend vinden. Maar het wordt allemaal duidelijk. We gaan hem straks nog eens lanceren, onze Kolkepap.
1: Ja. Je krijgt een vraag, een poll dus eigenlijk. En je moet kiezen tussen twee mogelijkheden. Daar komt het op neer.
0: Ja, voilà. Dat is voor zometeen.
2: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
3: Ik kijk er naar uit. Not.
2: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
4: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
2: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
5: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
2: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast. App, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
7: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Thomas en Sien.

0: Afgelopen weekend ook op Hukkelpop Florence and the Machine en Moderation.
1: Polkepap.
0: Een gloednieuwe rubriek. Vrienden van Willy, jawel, Polkepap. Nu al geniaal, laten we eerlijk zijn. Het biedt tal van mogelijkheden. Er is vooral een vraag aan verbonden.
2: Ja. Dagelijks schotelen we jou een dilemma voor en jij moet kiezen tussen twee rocksterren. Dat doe je door de app te openen en gewoon onmiddellijk op de homepagina van de app te antwoorden. Zo simpel is het. Ja. De vraag van vandaag.
0: Oké.
2: Wie mag ceremoniemeester zijn op jouw huwelijk? Stijn Meuris of Frank van der Linden?
0: Hoho. Wat?
2: Ja, gewoon. Want dat is een moeilijke, toch?
0: Heb je gezien wat er met de poll is gebeurd? Ik weet het niet. Ik heb het net uit... Ah, nee, oké.
2: Okay. Ja, ja.
0: Ah, nee. Sprong even
2: op 100% Stijn Meuris.
0: Ik dacht van... Maar goed, ja.
2: Ondertussen is het al 50-50.
0: Het danst alle kanten op.
2: Ja.
0: Wie zou jij kiezen, Sien?
2: Ja, ik ga dat zeggen nadat alle Willys hebben gekozen, want ik wil niemand beïnvloeden.
0: Ik ga het nu zeggen.
2: Okay.
0: Nee, ik ga gewoon de pro's en de contra's. Ja, Stijn, die gaat met heel veel liefde en zeer bevlogen, ja, dat doen.
2: Ja.
0: Dat kan soms misschien wat uitgebreid zijn. Maar in elk geval bevlogen en liefdevol.
2: Lang.
0: Het kan zijn dat je denkt van, jongens, ja, de dessert, doe voort zijn. Ja, de mens, die gaat dat natuurlijk een prachtige tekst brengen. Kan echt ontroeren, ook met woorden. Ja, fijn, daar zijn we niets mee. Het is aan jullie.
1: Polkepap.
0: Ik ben niet uit, ja.
2: Dus wie mag ceremoniemeester zijn op jouw huwelijk? Stijn Meuris of Frank van der Linden? Nu stemmen via de app van Willy. Dit is het nieuwste van The Strokes.

0: vrolijke fingertapping in die nieuwe single van The Strokes. Van AC/DC geleden. Het verklankt het gebabbel waarschijnlijk.
1: Het is ook zo het geluid van Guitar Hero.
0: Ja, ja.
1: Ken je dat spel nog?
0: Ja, ja.
1: PlayStation?
0: Ja. Oké, okay, we hoorden de Strokes, in ieder geval de Stroke Going to Babylon.
2: Bollekepap.
0: Ja, spannend toch wel, Bollekepap. De stelling vandaag was, wie mag van jouw ceremoniemeester zijn op jouw huwelijk? Je moet kiezen tussen Stijn Meuris of Frank van der Linden. Daar komen wat reacties ook op, los van de poll. Door Wouter bijvoorbeeld. Ja, zeker niet Frank. Zeker niet, alsjeblieft zeg. Want de kans is zeer groot dat mijn vrouw anders met Frank weg is. En daar sta ik dan. Maar los daarvan, we love you Frank. En ja, wat ik ook wel al een klein beetje aangaf. Van, die gaan het allebei fantastisch doen. Maar Frank is misschien iets minder luid. En sommigen willen wat meer sereniteit op het huwelijk.
1: Ik snap het allebei.
0: Ja, ik ook.
1: Ik neig eerder naar Stijn Meuris omdat ik gewoon dol ben op zijn enthousiasme.
0: Ja,
1: maar
0: wel.
1: Frank van der Linden is ontzettend poëtisch. Ja.
0: Ja, goed. Maar wie wint de Pollekepap van vandaag? Is dat Stijn Meuris met Noordkaap of Frank van der Linden met De Mens?
1: Er komen nog steeds stemmen bij, maar het is toch overduidelijk dat... Ja, Stijn Meuris wint met 60% van de stemmen.
2: Pollekepap.
0: Alsjeblieft. Het toevallig toepasselijke

zie hem nu heel goed voor mij als ceremoniemeester. En trappelen met zijn voetjes. Die kan ook zo trappelen met zijn voetjes, Stijn. Als hij echt zeer enthousiast wordt, zo heb ik hem het liefst. Het heerlijke Hoopvol van Noordkaap won het Pollekepap van vandaag. Morgen een poepfeest.

0: Er zijn toch nog niet veel dingen slechter geworden van een beetje blazers. Wat zeg ik? Strijkers erbij, hè? Oh, ja, daar gaat mijn betoog voor strijkers.
1: Dat is,
0: het blazers begint te noemen.
1: Het is binnengekomen. Okay. Nee, geen probleem. Vrienden van Willy, het is pijnlijk, maar waar voor velen. Althans, loopt de vakantie misschien wel een beetje op zijn laatste voetjes. Nu is er echt één wijd open gesperde val waarvan we hopen dat we met z'n allen er vooral niet in gaan trappen. En dat is meteen weer in die rat race donderen. We hebben daar een korte rubriek voor. In aanloop naar de terugkeer van de Goed Nieuws, Willy, proberen we toch ook de positiviteit erin te houden. En dat is voor zometeen.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
4: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
9: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Krevel.
11: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
10: Krevel, leef beter.
12: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Thomas en Sien.

0: Seven Nation Army van White Stripes. Bijna 9:10, vrienden. Opgelet, want vandaag, over een goede week, is het schooljaar gewoon terug begonnen. Voor je het weet is de vakantie helemaal achter de rug. En dan is het toch wel opletten geblazen voor één veelgemaakte fout.
1: Ja, je wilt zo gestructureerd, uitgerust en opgeladen mogelijk aan dat nieuwe schooljaar beginnen natuurlijk. Ook als je geen kinderen hebt, ja, voelt dat toch zo wat als een shift, want het is terug september. Maar ja, voor je het weet zit je na één dag toch terug in die routine, in die chaos.
0: De rat race. Voor je het weet zit je terug weer hobbelend op de trein. Ja, dat
1: maar
0: is zo.
1: Ja. Onze vraag is, hoe kan je toch zo goed mogelijk dat vakantiegevoel zo lang mogelijk doortrekken in het dagelijks leven? We vragen zo wat ultieme tips en dan hebben we vrijdag een mooie verzameling tips. Die van gisteren kwam van Roxanne, of er waren er heel veel, maar we hebben die van Roxanne uitgekozen.
0: Dat is een heel goeie.
1: Ja.
0: Echt een heel goeie.
1: Koop een parfum op je vakantiebestemming en gebruik die daarna dagelijks. De geur brengt je telkens opnieuw terug naar je vakantie.
0: Ja, je mag alleen je ogen niet openen, want dan zie je, dit is het kantoor. Ja. Goed, nee, voilà. Dat soort tip zou zeer welkom zijn. Je mag het doorsturen via de Willy-app. Gewoon een berichtje.

0: de Wall Street Shuffle, toch ergens ook een beetje een soort van rat race waar je voor je het weet en goed dat wel door hebt, meteen terug ingetuimeld bent. Dat is nu net hetgene wat we een week voor het nieuwe schooljaar van start gaat en zo een beetje willen vermijden, terug in die rat race terecht te komen. We zijn op zoek naar handige tips om dat te vermijden. Er komen heel mooie binnen. Een heel efficiënte methode wordt ons aangereikt door Hannelore. Uzelf van de trap gooien op 31 augustus. Ja, dan tuimel je. Ja, dan ben je al van de trap getuimeld en niet meteen in de rat race.
1: Maar wel zien dan dat je geen kind mee hebt, want anders moet dat kind ook thuis blijven.
0: Ja, zit er nog met zo'n... Ja, inderdaad. Dat zou een heel slecht scenario zijn. Koop een plaatselijk biertje van je vakantiebestemming en drink er elke ochtend, dus bij het ontbijt, begrijp ik dan, gewoon eentje om meteen weer in de stemming te komen. Dankjewel, Geert. Er is een meldpunt voor dat soort dingen. Maar geen probleem. Leuke tip.
1: Ik vind de ultieme tip van de dag toch die van Werner. Een beetje zand uit Blankenbergen meebrengen en iedere ochtend in je sokken een beetje zand strooien en dan tegen het eerste dipje van de dag schoenen uitdoen, kousen uitdoen en dat zand zo terug van je voeten schrapen en dan dat heerlijke gevoel van zandvrije voeten elke dag opnieuw beleven.
0: En die collega's die ondertussen kokhalzend het kantoor verlaten. Dankjewel voor de fijne tips vandaag.

0: dat goed bedoeld is, Ronnie. Waarschijnlijk in de hoop dat je ons vakantiegevoel ermee verlengt, maar toch... Vooral jaloezie is ons deel bij de prachtige foto, de ochtendwandeling in Bratislava. Leuk om te zien. Dankjewel.
1: Oh, nee. Ik deel je mening niet. Ik vind dat heel leuk om vakantiefoto's van andere mensen te zien.
0: Oké, stuur mij naar Sien. Ja. Dankjewel.
1: Ja. Niet zo dia-avonden, dat vind ik niet tof. Hè? Vroeger had je dat zo, hè? Dat mensen je dan uitnodigen voor een dia-avond over hun vakantie in Oostenrijk. Heb je dat nooit gehad?
0: Dia-avond? Nee, dat is echt van de jaren 80 geleden. Wie doet dat?
1: Nee, maar ik ben niet van de jaren 80. In de jaren 90 was dat zeker ook nog
0: dia's.
1: Zo. Ja, absoluut wel.
0: Ongelooflijk, oké. Okay. Nu, alle foto's zijn welkom. Zeker als er iets lekker op je bordje ligt. Dat zie ik ook altijd graag.
1: Ja. Okay. Straks bellen we terug naar Elmo, onze zapper. Die is ook terug uit vakantie en die gaat ons 3 kijktips geven voor dit najaar.
2: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
3: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 9 uur.
9: Goedemorgen. Opvallend veel mensen nemen komende maandag, 31 augustus, is dat verlof. In de privé heeft al 13% een vakantiedag aangevraagd. Dat is zelfs meer dan een dag later op 1 september. Dat blijkt allemaal uit cijfers van HR-bedrijf SD Works in het Nieuwsblad. Je hoort Chris Storms.
10: Aangezien dat deze 1 september dit jaar op een dinsdag valt, hebben veel mensen denk ik de gelegenheid genomen er dan nog een dag tussenin te schieten, een snipperdag bij te nemen. Want er is op dit moment niet echt opvang. Hè. De zomerkampen en zo zijn voorbij. Je moet dan een oplossing vinden en een snipperdag is een oplossing.
9: Sommige bedrijven komen met een creatieve oplossing. Werknemers mogen maandag hun kinderen gewoon meebrengen naar kantoor. Bij uitgeverij Lano is dat bijvoorbeeld het geval. Daar organiseren ze workshops voor de kinderen, uiteraard rond boeken. 4 op de 5 scholen maken geen afspraken over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. Een kwart van de leerkrachten is zelfs van plan om geen schriftelijke taken voor thuis meer te geven, omdat ze toch niet kunnen controleren of de kinderen ze wel zelf gemaakt hebben of dat door AI hebben laten doen. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool en HLN. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
11: De leerkrachten beseffen ook dat ze voortaan zullen moeten focussen op hoe leerlingen huiswerk maken en hoe ze daarvoor eventueel AI kunnen gebruiken en niet enkel nog op het eindresultaat. Anderzijds staan ze er ook niet negatief tegenover. Veel leerkrachten beseffen ook dat AI hen ongelooflijk kan helpen door lesvoorbereidingen te vergemakkelijken.
9: Of om bijvoorbeeld automatisch taken en toetsen te verbeteren. Vlaams onderwijsminister Demir werkt aan een algemeen plan rond AI in ons onderwijs. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok en kleurt het Empire State Building in New York roze. Allemaal door de dood van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Haar familie maakte het nieuws bekend op sociale media. Dolly Parton heeft veel betekend voor heel veel mensen, zeggen ze.
12: Dolly opened doors for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. For generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believe that anything was possible. Rest in peace, Aunt Dolly.
9: Er stromen massa's reacties binnen van heel wat wereldsterren. Zij noemen Dolly Parton een briljante ster, een wonderbaarlijke zangeres en een prachtige vrouw. En in Panama is de noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer. Van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is daarom code rood van kracht voor droogte. De Britse Weerdienst vreest dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit en dat we dat ook tot in Europa kunnen voelen. Wisselend bewolkt met soms pittige buien, mogelijk met onweer, maar ook opklaringen, maxima tot 27 graden. Morgen eerst nog buien, later even zonniger en tot 30 graden. 'S Avonds gaat het wel stevig regenen, mogelijk met hagel en veel wind. Vrijdag krijgen we buien en nog 23 graden. Music matters. El Niño.
1: Thomas en Sien.
0: Geen goesting in El Niño.
1: Maar wel goesting in Elmo.
0: Ja.
1: Want dat is onze zapper en die komt dit seizoen terug om ons kijktips te geven. Zo meteen tipt hij drie dingen voor dit najaar.

0: You Like You van Dandy Warhols. Gaat Elmo straks ook een dansje doen?
1: Ja, dat, ik zie wat je waar je heen wilt. Ja, Elmo was inderdaad een van de dansers op het podium van de Marquee afgelopen weekend bij Evie de Visser, die op de valreep daar nog mee moest, mocht doen aan een vrij... Ik heb ze gezien, ingewikkelde choreografie.
2: Ja, ja, absoluut.
1: Ik wist helemaal niet dat hij dat kon. Maar die horen we straks met verse tips, verse kijktips met de zapper Elmo. Eigenlijk ook een beetje over Pukkelpop nog gesproken, maar ook over een feestelijke heropening van het Cursaal in Oostende, dat al even gerenoveerd wordt. Het gaat terug open op 15 december en vandaag ook in de krant. Het werd dit weekend al een beetje duidelijk, op Pukkelpop ook wel. Het volledig vernieuwde Cursaal zal geopend worden met de Atomic Orchestra.
2: Schitterend orkest natuurlijk. Ja. En is er ook al bekend met welke andere zangers eventueel?
1: Nee, ik weet dat toch nog niet. Maar het zal met de Atomic Orchestra zijn. En terwijl we dan toch cultureel bezig zijn, hulde aan Lucas Dont toch, hè? Regisseur Lucas Dont. Ja. Nu moet het gebeuren. Hè?
2: Nieuwe film Coward, die in oktober in première gaat op het Filmfestival van Gent, is alweer de inzending voor de Oscars. Al voor de derde keer is de film van Lucas Dont na Close and Girl, nu dus Coward. We weten natuurlijk wel pas in januari of er echt een nominatie komt voor die Oscars. Maar goed, het is wel de Belgische inzending en we hebben er goede hoop op. Zijn vorige films deden het ook uitstekend en zijn echt wel favorieten ook in dat genre van die Oscars. Dus we houden het in de gaten.
1: Derde keer, goede keer. Het zou heel mooi en verdiend zijn voor Lucas Dont.
3: Willy.
2: Dit najaar komt er een nieuw album uit van Eels. Van wie komt er eigenlijk geen nieuw album uit? Het is een ongelooflijk najaar. Cookie Happened heet dat album en I'm on Standby is een van de twee singles die we daar al uit kregen. Dit is Eels. MUZIEK

0: I'm on standby van Iels. Bijna 9:15. De Zapper. Goedemorgen, Elmo Levan.
1: Hey, goedemorgen.
2: Hallo, dag Elmo.
0: Elmo, volgens onze informatie ben jij nog steeds journalist en recensent bij Humo en de Morgen. En ben jij nog steeds de geknipte persoon om ons wekelijks kijktips of luistertips te geven?
1: Ah wel, en ik ga dat met heel veel plezier blijven doen.
2: Dat is fantastisch. Nu, voortschrijdend inzicht heeft getoond dat jij behalve dat ook nog eens een begenadigd danser bent. Jij stond samen met Eefje de Visser op het podium in de Marquee. Ik heb jullie zelfs aangekondigd, ik had niet eens door dat je daarbij was bij die uitverkoren dansers.
1: Ik weet niet of begenadigd de juiste woordkeuze is in mijn geval, maar ik heb wel degelijk inderdaad op het podium van de Marquee gestaan als danser. Dat was een hele bijzondere ervaring. Ik zou er eigenlijk heel graag over willen navertellen, maar het moment zelf is nog altijd een waas. En ik probeer zo echt dat moment te reconstrueren in mijn hoofd, maar het blijft vooralsnog echt wel redelijk troebel. Ik weet dat ik daar zat en dat ik in die tent keek en dat ik dacht van, wat overkomt mij hier?
2: Het was fantastisch. Ja. Het zag er gigantisch goed uit. En het meest ontroerende was dat net voor jullie het podium op moesten, of voor Eefje en de hele band vertrok, deden jullie zo'n soort van okseldans, zo met de blote oksel allemaal tegen elkaar. Dat heb ik nog niet veel eerder zien gebeuren. Het ontroerde mij tot in de diepste van mijn vezels. Maar dit zou ons te ver leiden. Laten we de tips beluisteren voor vandaag.
1: Yes, want ik ben de vakantie wel heel uit zorgen gekomen, maar ik heb natuurlijk wel een wat tips liggen. Het tv-seizoen moet eigenlijk nog beginnen. Hè? Ja. Vanaf september wordt zo de binge-watcher weer bediend. En ik heb eigenlijk 3 reeksen geselecteerd die er op korte termijn aankomen. Dus ik zou zeggen, van haal u een agenda erbij en dan kunnen we een overzichtje maken. Hè?
2: Laten we beginnen met Whisperman op Netflix. If you're lonely, sad, and blue.
0: The Whisper Man will come for you. Ooh. Klinkt meteen spooky, Elmo. Huh?
1: Ja, dit is een detective reeks, hè. Dat kan ik er al meteen over zeggen. En het is wat met detective reeksen, zoals mijn meningen, er zijn er veel te veel. En het merendeel doet er niet echt toe. Maar ik ben wel echt getriggerd door de premisse, want het is eigenlijk... Robert De Niro is een van de hoofdpersonages, 84 jaar ondertussen. En die speelt een detective op rust, tot op een dag eigenlijk zijn zoon, die ook rechercheur is, bij hem aanklopt, want zijn zoon is ontvoerd. En De Niro's personage opent mee de jacht op die zoon en die vindt sporen naar de Whisperman, dat wel een seriemoordenaar is die hij decennia eerder zelf eigenlijk heeft gegrepen. Dus er is een vermoeden dat de Whisperman iets heeft te maken met de ontvoering van zijn kleinzoon. Dus daar gaat het eigenlijk over.
0: Oké, en je tweede tip is ook een soort van detectieve reeksachtig iets. Het gaat over de 12 op 14 Max.
3: Dankjewel, meneer de voorzitter. Sta mij toe om kort te zijn. Dames en heren van de jury, voor u staan 2 moordenaars. Kijk ze maar eens goed. Francis Danens en Clara Kovalenko hebben meedogenloos een eind gemaakt aan het leven van 2 personen, net op het moment dat die de aanstaande geboorte van hun tweeling met vrienden en familie wilden vieren.
0: Weer een
1: spannend,
0: hele serieuze tip, hè?
1: Ja, het klinkt heel ernstig, inderdaad. Maar dus er komt inderdaad een nieuw seizoen van de 12, wat toch een beetje zo wat voor mij de turnstile onder de tv-reeksen is. Altijd een plezier om naar te kijken. Ja. En ik kijk er ook wel echt heel hard naar uit, want het gaat dus eigenlijk over de moord op een schrijver en die een zwangere vrouw, zoals we hoorden. Ja. En er zijn eigenlijk 2 verdachten. Dus de zoon gaat op een bepaald moment, dus de zoon van de schrijver, gaat meteen toegeven dat hij het heeft gedaan. Maar na onderzoek blijkt dat onderzoekers eigenlijk vooral het vermoeden hebben dat zijn Russische vertaalster, dus van zijn boeken, er iets mee te maken heeft. En dus eigenlijk hun lot komt in de handen van 12 burgers terecht die plots worden opgeroepen als juryleden. Dus weer al een assiseproces dat gevolgd wordt. Maar het is wel zo, ja, die combinatie van spanning en dan de toch wel altijd bovengemiddeld goede acteerprestaties van de 12 zorgen er wel voor dat ik daar naar uitkijk. Dit komt erop vanaf 6 september, elke zondag op VRT1. Maar je kunt er ook meteen integraal naar kijken op VRT Max.
2: Okay.
0: En je derde tip is, ja, een van mijn favoriete reeksen van de laatste jaren. Seizoen 3 van...
4: Ik zit er zin niet, hè. Dat mama haar verjaardag gewoon passeert, dat is allemaal niet, hè.
5: Corine, had een blom gehad?
4: Ja, lekker alle jaren.
5: En je nieuwe vest, hè?
4: Die heb je mijn nieuwe rollen geven.
5: Corine, je was wel akkoord dat voor de verjaardag bij was, hè.
4: Ja.
5: Vesten van 281 euro, ja, maar ja.
4: Maar een kind was speciaals. Dat peest papa niet aan, hè. Hé, Kurt. Je zou dat wel doen, je moest je kunnen. Hé, hey, mama kan verrassen op haar verjaardag. Joi, je ziet mama graag, hé.
6: Hey. Joi. Ja,
5: wat moet je dan aan?
4: Ja, Luc, dat is hem juist, hé. Een verrassing, dat moet je niet vragen. Kom, Kurt, we zijn naar je kop.
5: Corinne, nee.
0: Oh, derde seizoen van Nokkels, Elmo.
2: Kijk er naar uit.
1: Ik kijk er heel hard naar uit. Ja. Wel meteen slecht nieuws. Het derde is ook meteen het laatste seizoen.
2: Ja.
1: Dus het verhaal is eindig, maar dus vanaf vrijdag kunnen we kijken.

0: echt een kuffen.
1: Als zelfbenoemde therapeut. Ik denk dat dat misschien de beste manier is om hem te omschrijven. Ja.
2: Dankjewel, Elmo. Volgende week bespreken we terug één tip, maar jouw tips voor het najaar. Whisperman op Netflix, de 12 op 14 Max en Nonkels seizoen 3 op Play. Dankjewel en tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Dag Elmo, bye bye. De Zapper.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
6: Ja,

0: Jacques?
1: Chocoladezaakje, slimmetje.
0: Ah.
1: Matinetjes.
0: Oh, wauw, van Jacques.
2: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be. IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Oh, dat is hier zo stil binnen.
8: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
9: Quadro van Haren van Haren.
10: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Omdat we van schoenen houden.
11: Thomas en Sien.

0: Hard Glass van Blondie. Zo is het alweer stil aan 9:30 en dadelijk tijd voor muzieknieuws. Met een nieuwe single.
1: Het is een nieuwe single die misschien ook al wel gisteravond bij Wim Oosterlink hebt kunnen horen, maar het is zo'n goeie dat we hem nog eens gaan laten horen. Queens of the Stone Age. Is het goed?
0: Afgesproken. Ja. Eert nog Nova Star.

0: nieuwe single van Novastar. Today, yesterday. Het is 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws.
0: Van woensdag 26 augustus met Sien.
2: Jolene. I'm begging of you, please don't take my man.
3: Met het onvermijdelijke nieuws dat ik nog eens moet brengen. Dat Dolly Parton helaas gisteren overleden is op 80-jarige leeftijd. Overweldigende reacties van over de hele wereld. Van ook heel veel andere grote artiesten. Artiesten die haar een groot voorbeeld noemen. Zowel op muzikaal vlak als vooral ook op menselijk vlak. Ze was ontzettend vrijgevig. Ontzettend grappig ook. Ze heeft bijvoorbeeld 270 miljoen boeken geschonken aan scholen. Maar ze was ook een voorvechter voor het COVID-vaccin destijds. En daar zei ze onder andere dit over.
2: Vaccine, I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 'cause once you're dead, then that's a bit too late. I know I'm trying to be funny now, but I'm dead serious about the vaccine.
3: Ja, groot verlies voor de wereld. Ik kan het zelf amper geloven, maar in oktober is het album Back to Black van Amy Winehouse 20 jaar oud.
0: Lang.
3: 20 jaar oud, al wereldwijd meer dan 25 miljoen keer verkocht. Ze won er in 2007 ook 5 Grammy Awards mee. En ter ere van dat 20-jarig jubileum komt er nu een nieuwe editie uit met, ja, hoe gaat dat dan? Niet eerder uitgebrachte demo's, zeldzame B-sides, ook live-opnames uit een optreden in Paradiso in Amsterdam tijdens de Back to Black tournee in 2007. Er zullen ook nooit eerder vertoonde foto's in zitten. Ook toelichtingen van mensen als Mark Ronson, die natuurlijk vaak met haar hebben samengewerkt. Komt uit in oktober een jubileumeditie van Back to Black van Amy Winehouse.

0: Er komt een nieuw album van Queens of the Stone Age uit op 30 oktober. Opvolger van In Time's New Roman. Dat album kwam uit in 2023. En het album dat nu uitkomt heet Perfect, maar dan verkeerd geschreven.
1: Dat is zeer
0: weer funny. Funny, ja. Dus we kregen al die single Easy Street van Queens of the Stone Age. En nu is er een nieuw nummer, Insignificant Other. En is alweer ja, een prachtig voorproefje van dat album. We gaan er samen naar luisteren.

0: Insignificant Other voor, uit een album dat 20 oktober zal verschijnen. De nieuwe van Queens of the Stone Age.
1: We zijn nog op zoek naar een laatste plaat. Deze week in het thema jouw zomerhit 2026. Welk nummer gaat jou voor altijd doen denken aan deze zomer? Dat mag dus een nieuw nummer zijn dat net is uitgekomen. Dat mag ook een herontdekt nummer zijn. Een nummer dat je vaak hebt beluisterd. Zet er ook even bij waarom. En dan is dat misschien wel de laatste plaat zo meteen. Laat maar weten.
2: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen. Voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna.

0: Nog voor je kan denken.
1: Pas op voor die borduur.
0: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
2: Kom dat nu niet doen.
0: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En krijg ik roze blokjes?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Lotto is op zoek naar billen.
5: Billen?
4: Die op designmeubelen willen zitten.
5: Oh ja.
4: In een dure onderbroek.
5: Oh, ik wil dat.
4: Eventueel met een trampstamp erboven.
5: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
2: Cécile.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Duurt die deur open.
5: Bruno.
8: Mobile Vikings.
9: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: Thomas en Sien.

Dat is entertainment van The Jam. We zijn nog op zoek naar een laatste plaat in het thema jouw zomerhit 2026. We hebben al veel binnengekregen, maar er kan nog iets bij als je een ideetje hebt wat jouw zomerhit is. Laat maar weten.

Chaos in the Party en Mocking at the Sky. Zometeen de laatste plaats. Suggesties zijn nog welkom. Een nummer dat het zomergevoel een beetje weerspiegelt, dat zoeken we. Laatste suggesties kunnen ook, want zometeen na deze is het prijs de laatste plaats. Dit is Metal Molly Orange.

0: Belly en Orange. Zo goed als 10 uur, dadelijk is er een Classics met Annelies, maar alleen nog eentje ontbreekt. En dat is de laatste plaats. Annelies is alvast wel ter plekke. Dag Annelies.
1: Goedemorgen.
0: Ben je in vorm?
1: Maar ja, ik heb eigenlijk stiekem al gezien wat dat jullie gaan draaien. Ik ben mega blij.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ja, je bent
0: kijk,
2: fan, hè, dat weet
0: voorpret,
1: maar ik. Maar je bent fan, maar ik heb die ook gezien op Pukkelpop en dat is wel een van mijn highlights.
0: Dat was wel plezant, hè? Dat was plezant om die nog eens terug te zien.
1: Ja, ik was wel blij dat ik niet in zo de... het spuuggebied stond.
0: Ja, inderdaad. Het was mij in het verleden nog niet zozeer opgevallen. Of het is met de jaren alleen maar erger geworden. Die gasten fluimen zich voortdurend. Maar echt iedereen, behalve de drummer, iedereen fluimt het hele podium onder.
1: Ja,
0: dat is rock and roll.
1: Maar dat voelde je niet tot van achter. Dus dat was niet erg.
0: Je moest eigenlijk al op het podium staan om daar hinder van te hebben. Dus
2: misschien moeten we ook zeggen over wie we het hebben.
0: De Hives.
1: Ja.
0: De Hives, voor alle duidelijkheid. Dan is iedereen mee. Inderdaad. Niet geheel onbelangrijk. Maar wie had hem gekozen?
2: Net als voor Annelies was ook voor Koen de Hives een van de hoogtepunten van Pukkelpop. Hij stond wel op de eerste rij. Dus Koen, laat maar weten of jij al dan niet een fluim hebt ontvangen van de Hives. Dit is Come On!
0: 1 minuut, 8 seconden, droog aan de haak. Meer moet dat denk ik zijn als laatste. Jawel, dit zijn de Hives. Nog even nagenieten. Zometeen veel plezier met Annelies.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 10 uur.
5: Een goeiemorgen. Opvallend veel mensen nemen komende maandag 31 augustus verlof. In de privé heeft al 13% een vakantiedag aangevraagd. Dat is zelfs meer dan op 1 september. Dat blijkt allemaal uit cijfers van HR-bedrijf SD Works, Chris Storms.
6: Aangezien dat deze 1 september dit jaar op een dinsdag valt, hebben veel mensen denk ik de gelegenheid genomen er dan nog een dag tussen in te schieten, een snipperdag bij te nemen. Want er is op dit moment niet echt opvang. Hè. De zomerkampen en zo zijn voorbij. Je moet dan een oplossing vinden en een snipperdag is een oplossing.
5: Sommige bedrijven komen met een creatieve oplossing. Werknemers mogen maandag hun kinderen gewoon meebrengen naar kantoor. Bij uitgeverij Lano bijvoorbeeld. Daar organiseren ze workshops voor de kinderen, uiteraard rond boeken. Verschillende banken grijpen in nu spaarders vanaf vandaag kunnen intekenen op de nieuwe staatsbonds. Die op 1 jaar levert bijna 2% netto op, die op 10 jaar bijna 2,6%. Banken vrezen dat spaarders daardoor geld zullen weghalen en verhogen daarom zelf de rente. Soms tijdelijk. Onder meer BO Bank en MeDirect doen dat. En Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren kasbonds. Je leent dan eigenlijk geld aan je bank. En in Pakistan zijn zeker 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Die brak uit op de derde verdieping in de materniteit. Mogelijk door een kapotte airco. Volgens CNN vechten nog andere kinderen voor hun leven. Het klaart geleidelijk op vanaf de kust en we halen rond 26 graden. In de loop van de namiddag stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen eerst meestal droog. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Maxima tot 30 graden.
3: Music matters. Classics. Annelies Orie. Music.

Wat een binnenkomer van formaat AC/DC. Een hele goede morgen. Welkom weer bij Classics. Natuurlijk gaan we het ook hier hebben over dat overlijden van Dolly Parton. Ik heb iemand die haar ooit live gezien gevonden. Dit

om met een theetje en een vliesje ergens bij een raam te gaan zitten en te kijken naar de regen. Amatorski en Come Home. Maar wat gaan wij doen als Willys? Manifesteren dat het toch een mooie dag wordt. En hoe? Wanna be

0: Master and Servant van Depeche Mode. Ik moet nog even twee dingen rechtzetten. Veel Willys die zijn heel blij dat het regent. We hebben nog wat in te halen, zeggen ze. Dus Annelies, niet klagen. Oké, dat is heel goed. En twee, het regent niet overal. Philippe uit Horebeke wil toch even zeggen. Annelies, in Horebeke ben ik aan het werk met zonwering. Dus hier schijnt de zon ook.
1: Ja,

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Code Yellow!
8: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
8: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
11: Willy. Music Matters.

0: Crush with Eyeliner. Classics Crush. Gisteren in onze Willy WhatsApp kwam het berichtje binnen. Onze Leonard van online had het allereerst gezien. Dolly Parton is overleden. Ze werd 80. Intussen staan de kranten er vol van. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ze was actrice, zakenvrouw. En ze had naast een grote boezem een heel groot hart. Want ze deed ook heel veel voor goede doelen. Maar ik ken eigenlijk maar één iemand in mijn omgeving die haar ooit live zag. En dat is onze chef muziek Kevin Moens. Goedemorgen Kevin.
1: Goedemorgen Annelies.
0: Jij hebt de eer en het genoegen eigenlijk gehad om haar live te zien, want ze is blijkbaar nooit in België geweest. Nee,
1: ik heb snel even gezocht en als ik het internet mag geloven is er altijd België gepasseerd, of toch zeker de laatste 20, 30 jaar niet. Ik heb haar gezien in 2007, dat is toch ook al bijna 20 jaar geleden, in de IJsselhallen in Zwolle.
0: Oké, en wat herinner je je daar nog van?
1: Want ja, ik weet het, dat werd aangekondigd en ik had toen een vriendin die groot fan was, die haar kat heette ook Dolly, en die zei, wij moeten daarheen. En IJsselhallen in Zwolle is een rare locatie. Het is ook de enige en de laatste keer dat ik een concert ooit in Zwolle heb gezien. Een soort van Flanders Expo-hal, maar waar bijna nooit concerten kwamen. Dus dat was al een beetje raar. Het was met zitjes, maar we hadden hele goede plaatsen. En zat zo een beetje een Las Vegas-achtig decor. Niet heel groot, nog niet met ledschermen, dat was toen nog niet. En een band in het wit, herinner ik me nog. En zij was ook in het wit en ze zong alle hits. Maar dat was wel iets raar tijdens dat concert. Want je merkte zo, ze zong heel zuiver en iedereen deed mee. En tussen de nummers door kwetterde zij erop los. Hele verhalen over haar jeugd en over haar boezem.
0: Maar toen was zij want heel, ze lachte daar zelf mee. Vooral
1: ja, ze lachte daar zelf mee. Ze zei van ja, ik heb alles daarin gestopt. Had ik dat niet gedaan, was ik een meter langer geweest. Of zo van dat soort grapjes. Maar toen ze al die verhaaltjes deed, dan was ze heel snel slecht te verstaan. Dat kraakte en dat piepte. En toen begon ze weer te zingen. Het was weer loopzuiver. En dat is toen nog in de krant uitgemeten als Dolly Gate. Van Dolly kwam wel, maar Dolly zong eigenlijk niet veel meer. Maar ja, ons maakte het niet uit. Ze stond daar toen al de legende, toen 71. En ja, ik kan u wel zeggen dat ik er eens live op het podium
0: ja,
1: gezien.
0: Dat denk ik toch ook. Ja, ik vind het wel heel straf. Ik heb begrepen, toch een hele fijne ervaring.
1: Zeker weten. En zij zei ook van ja, ik zing niet altijd live. Ik wil vooral een leuke show geven. Dat is iets van ja, kijk, het is het icoon.
0: Natuurlijk. En als je dan inderdaad al een klein beetje op leeftijd bent, dan vergeven we je dat wel, want ze heeft wel wat gedaan. Wij gaan Dolly Parton een klein beetje eren hier in Classics. Met een nummer dat luisteraars mogen kiezen. Ik heb er twee klaarstaan. Twee mega grote hits.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man.
0: Dit schreef ze zelf in 1974, werd meteen een hele grote hit. En in 2000 deden de White Stripes daar natuurlijk nog eens een schepje bovenop, want zij coverden dat en stelden het nog eens voor aan een nieuwe generatie. En dit is optie 2.

0: ook geschreven in 1974 en later nog eens nog onsterfelijker gemaakt door Whitney Houston. Ik open die Classics Clash nu. Ik geef je 10 minuten om te stemmen. Waarmee wil jij Dolly Parton eren? Ga je voor Jolene of voor I Will Always Love You? Wat kies jij, Kevin?
1: Oh.
0: Hij kiest niks.
1: Ik laat het aan de Willy's over.
2: Willy.

0: Mercy van Duffy. Ondertussen veel Willys die toch fan zijn van Dolly Parton in de Willy-app. Ik lees bijvoorbeeld een berichtje van Rosalinda. Zij zegt, als Whitney Houston I Will Always Love You zingt, dan zet ik mijn radio uit. Als Dolly het zingt, dan ween ik tranen met tuiten. Of wat een stem kan doen met een mens. Ook iemand die stuurt, mijn dochter is vernoemd naar Jolene. Ze is gisteren gestorven, ze werd 80. Jij kiest met welk nummer we ze eren. Is dat met Jolene of met I Will Always Love You? Op dit moment, als ik kijk naar de tussenstand, dan is Jolene keihard aan het winnen. Als je liever I Will Always Love You wil horen, ga dan nu naar de app en stem.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oh, ons CW-fotoboek is er.
8: Mag ik eens kijken?
7: Wauw. Oh, weet je dit nog?
8: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
9: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
10: Krevel.
11: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
10: Krevel. Leef beter.
12: Van Haren, Van Haren.
13: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
12: Van Haren, Van Haren.
13: Omdat we van schoenen houden.
14: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
15: Really? Music matters.

Deze show is a sound that only you can hear. De stemmen zijn intussen geteld. Samen eren we Dolly Parton met een nummer dat ze zelf schreef in 1974. Het ging tussen I Will Always Love You of Jolene. En het is lang heel duidelijk geweest welk nummer ging winnen. Vervolgens een klein beetje spannend, maar 78% van de Wheelies koos uiteindelijk toch voor Jolene. Hoe schoon is dit?

0: C-Matic en Oolalala. Zometeen een classic van maar liefst 8 minuten lang.
1: Mama Kes!
2: Bompie! Die zijn toch rustig, hè?
1: Ja, ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
1: Ja, ja, het schilderen en zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
3: Wat blief,
4: dat wisten we niet.
2: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
8: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
9: Oh, schat, kijk, die afwerking.
10: Oh, en dat is hier zo stil.
9: Oh, voel eens, het toch niet meer.
10: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
9: Oh.
8: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt.
11: Want we gaan weer terug naar school en het werk van Brood.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Een goedemorgen. Leerlingen met een hoog IQ krijgen amper begeleiding op school. Maar 1 op de 5 krijgt daar genoeg steun, dat blijkt uit cijfers in de Standaard. Leraars moeten heel hun klas mee over de streep trekken en vergeten daardoor de sterkste leerlingen uit te dagen en te motiveren. Er zijn nogthans wel mogelijkheden, zegt Karim Verschuren van de KU Leuven.
6: Algemene onderwijskwaliteit is natuurlijk belangrijk. En dan is het ook belangrijk om in de klas te differentiëren, zodanig dat leerlingen met verschillende vaardigheden aan hun trekken kunnen komen. En soms is versnellen ook een aangepaste maatregel. Het kan gaan over een vakversnelling, dat een leerling bijvoorbeeld wiskunde volgt in een hoger leerjaar, maar het kan ook gaan over een jaarversnelling.
5: De Vlaamse regering maakt daar nu ongeveer €1 miljoen per jaar voor vrij. Om te vergelijken, in Nederland is dat elk jaar 23 miljoen. Ons land gaat samenwerken met 11 NAVO-landen om te vermijden dat we zonder belangrijke grondstoffen vallen, zoals kobalt en lithium, want die zijn nodig om moderne wapens en technologie te maken. Die grondstoffen komen nu onder meer uit China en dat is een risico in tijden van oorlog. België wil er daarom samen met onder meer Nederland, Spanje, Canada en Turkije voor zorgen dat we genoeg grondstoffen binnenkrijgen en veilig bewaren. En sport, Kian Uytterbroek start straks niet meer in de 5e rit in de Ronde van Spanje. Hij viel in de 2e rit en heeft te veel last van zijn enkel en van de schaafwonden. Uytterbroek wordt nu verder onderzocht om te zien wat er net aan de hand is. Het zit hem niet mee dit seizoen, want Uytterbroek moest ook al vroeg opgeven in de Ronde van Frankrijk door ziekte. Het klaart geleidelijk op rond 26 graden. In de loop van de namiddag stijgt de kans op buien. Morgen eerst meestal droog. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind, maxima tot 30 graden.
3: Music matters.
7: Classics. Annelies Orie. We beginnen zometeen heel zacht met Dire Straits en Tunnel of Love.

over 11 op deze woensdag 26 augustus. En er wordt al gehuild. Stijn die stuurt. Annelies, Tunnel of Love van Dire Straits. Zo schoon. Sta mij toe toch even een traantje weg te pinken. Dat mag, dat mag. En weet je, Stijn? Ik ga gewoon een beetje meewenen. Waarom? Omdat de zomer er bijna op zit. Dan moeten we weer een jaar wachten om 4 dagen lang in extase rond te taffelen op een wei. En allerlei fantastische bands gaan kijken. Dit hoort toch wel bij mijn hoogtepunten van dit jaar.

Chocolate Cake van Crowded House. Groes en ik, wij hebben blijkbaar iets heel raars gedaan met het brein van Phil Willis. Want Steve die stuurt, can I have a piece of chocolate cake? Van cake zou je kunnen gaan naar short skirt, long jacket. Ja, die is dus eigenlijk gewoon nu al aan het kettingrokken op elk nummer dat ik draai. Kettingrokker, straks rond 11:45 leg ik nog eens uit hoe dat precies werkt. Maar als je dat bij elk nummer begint te doen, ja, dan scheelt er misschien iets, Steve. Misschien kunnen we een zelfhulpgroep oprichten voor kettingrokkers. Zou kunnen, hè. Dat is

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Zeg lief, weet jij waar wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
5: Het nieuwe schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh my.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dat?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ik zat eens op zoek.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
10: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15 inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Classics. Annelies Orrie.

0: sexy van Rod Stewart. En het is 11:30 geworden.
1: Artiest van de week.
0: Ja, dan doen we van artiest van de week. Op 26 augustus 1966 in een ziekenhuis in het Schotse Edinburgh geeft Shirley Manson van Garbage haar eerste schreeuw. Vandaag viert ze haar 60ste verjaardag en wij doen dat hier in Classics de hele week met elke dag een nummer uit haar rijke oeuvre. Vandaag eentje uit de eerste plaat van Garbage, die ook gewoon Garbage heette. Het is hun allereerste single, dus echt het eerste nummer dat ze ooit de wereld instuurde. Het stond zelfs eerst op een verzamelalbum van een soort van radiozender, voor het op die debuutplaat stond. En toen ze de videoclip voor het liedje maakte, stond de band ook voor het allereerst samen op het podium. Leve Shirley Manson dus, en leve Garbage. Dit is dat allereerste liedje. Dit is Foul.
2: I can't use what I can't.

Geschreven door drummer Butch Vig en zeer goed gebracht door Shirley Manson. Morgen meer Garbage hier in Classics.

0: is the greatest. Waarom? Wel, dat zie je nu op de livestream of komende vrijdag in de vlog bij Thomas en Sien.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
9: Yep. Go for info naar telenet.be.
10: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: madness. Ja, nu weten we intussen ook hoeveel volk er echt naar die livestream kijkt. Anders had je wel gereageerd, geloof mij. Nu vrijdag, interessante vlog van Thomas en Sien. Ergens rond een uur of 6, 7 s'morgens op Instagram. Een van mijn hoogtepunten van Pukkelpop is ook deze band. Dit hebben ze niet gespeeld, maar ik dacht, zal ik het dan nog eens bovenhalen. Soulwax, When Logistics Die. When Logics Die, sorry.
1: In the place of sadness, occupied with dignity, with

0: There Will Be No Next Time van The Kids. Ja, het heeft iets langer geduurd dan anders, maar...
1: De Kettingrocker.
0: Ik praat je heel graag bij. Hoe zit dat weer met die Kettingrocker? Wel, je kiest elke dag een nummer bij mij en Roos. Alleen moeten die nummers iets met elkaar te maken hebben. Gisteren draaide ik Eric Clapton met Old Love. Wat een herontdekking was dat. 8 minuten lang. Prachtig. En vandaar dacht Bjorn, van Old Love kan ik naar dit.

Amai, ik was al helemaal in de zone en aan het luisteren naar een van mijn lievelingsnummers. Martha van Tom Waits, daar moet je dus op door in de kettingrokker straks. Wat zet jij naar Martha

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Wel, je hebt geen gaatjes.
6: Waar?
5: Nee, geen maar.
6: Alsjeblieft.
5: Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 12 uur.
9: Goedemiddag. Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan, maar dat vinden ze te ver gaan. Dat zegt Albert de Brabandere, CEO van de gelijknamige brouwerij.
10: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net dat mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten. En het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
9: De brouwers vragen daarom om meer in te zetten op sensibiliseren en informeren. Ze vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar met bijna een vijfde gedaald. Leerlingen met een hoog IQ krijgen amper begeleiding op school. Maar 1 op de 5 krijgt daar genoeg steun, dat blijkt uit cijfers in de Standaard. Leraars moeten heel hun klas mee over de streep trekken en vergeten zo soms de sterkste leerlingen uit te dagen en te motiveren. Er zijn nogthans wel mogelijkheden, zegt Karine Verschuren van de KU Leuven.
11: Algemene onderwijskwaliteit is natuurlijk belangrijk. En dan is het ook belangrijk om in de klas te differentiëren, zodanig dat leerlingen met verschillende vaardigheden aan hun trekken kunnen komen. En soms is versnelling ook een aangepaste maatregel. Het kan gaan over een vakversnelling, dat een leerling bijvoorbeeld wiskunde volgt in een hoger leerjaar, maar het kan ook gaan over een jaarversnelling.
9: De Vlaamse regering maakt daar nu ongeveer 1 miljoen euro per jaar voor vrij. Om te vergelijken, in Nederland is dat elk jaar 23 miljoen. In Nashville in de VS leggen honderden fans bloemen neer aan het huis van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton, die overleed gisteren. Ze was 80 en had kanker. Overal in de stad hangen posters en spandoeken voor haar. Wereldwijd reageren artiesten aangeslagen, ook bij ons. Zangeres Laura Lynn noemt Dolly Parton een icoon.
12: Het was zeker een vaste voorbeeld. Niet alleen voor mij, denk ik, maar voor heel veel mensen. Niet alleen omwille van haar zang of haar acteerprestatie, maar ook om wie ze was, want het was echt wel een hele grote madame die heel veel betekende voor de mensen en vooral voor kinderen. Dus ik denk dat we dat allemaal een beetje kunnen meenemen in ons leven, in onze toekomst, wat zij voor heel veel mensen heeft gedaan.
9: Mogelijk zal Parton ook in haar thuisstad Nashville begraven worden. En sport Kian Uytebroeks start straks niet meer in de vijfde rit in de Ronde van Spanje. Hij viel in de tweede rit en heeft te veel last van zijn enkel en van de schaafwonden. Uytebroeks wordt nu verder onderzocht om te zien wat er net aan de hand is. Het zit hem niet mee dit seizoen, want Uytebroeks moest ook al vroeg opgeven in de Ronde van Frankrijk door ziekte. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het wel stevig. stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend wel droger bij zo'n 21 graden. Music Matters.
0: Classics. Annelies Orie.

Watchtower van Jimi Hendrix. Ondertussen, zo tijdens het nieuws en zo, we moeten dan iets doen. Ben ik al eens gaan kijken in het scenario van Wim Oosterlink voor de avondspits van vanavond tussen 4 en 7. Wat zit er in Free Willy vanavond? Wel, hij heeft duo-tickets voor de nieuwe film van Ridley Scott voor The Dog Stars.

name hopen van wel. Je hoorde The Fly. Tot 1 uur zorg ik nog voor de beste classics aller tijden. En jij mag er ook eentje kiezen in de kettingrocker natuurlijk. De vorige schakel werd gekozen door, eens even heel goed checken, Bjorn. En hij ging voor Martha van Tom Waits, een van mijn favoriete nummers. Maar wat link jij aan Martha van Tom Waits? Laat maar weten in de Willy-app.

0: Wat Brian Ferry zegt, let's stick together. En laten we samen nog naar heel veel goede muziek luisteren. Zo meteen van The Killers en van L7.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
1: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Smartfoto.be. Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Bones van The Killers.
1: De Kettingrocker.
0: Gisteren draaiden we Tom Waits met Martha. En dat nummer begint met Operator Number, Please. Dus dit was een hele goeie.
2: Hello, Operator.

0: Iets maar, Stijn. Wat denk jij? Wat zet jij naar Martha van Tom Waits in de kettingrokker?
1: Ah wel, van Tom Waits kunnen we eigenlijk naar waiter, hè, ober, en ook naar waitress. En dan komen we uit bij Don't You Want Me in a Human League.
0: Want daarin...
1: I was working as a waitress in a cocktailbar, ja.
0: I was working. Of she was working? I was working?
1: She was working, ja.
0: Ja, she was working, hè. Ja, natuurlijk. Ik vind dat een hele goeie... ik weet niet hoe het bij jou... Is het in Lommel mooi weer?
1: Ik zit momenteel in Houthalen, maar hier schijnt de zon wel momenteel best wel goed eigenlijk, ja.
0: Ah ja, ja. Ik zie hier in een verte ook al een straaltje. Maar ik heb wel zin om een klein beetje te dansen op deze woensdag. Ik heb het nodig. Ik ben nog altijd aan het recupereren van Pukkelpop. Dus ik ga gewoon The Human League draaien met Don't You Want Me. Voilà.
1: Super, jawel.
0: Stijn, nog een hele fijne woensdag.
1: Ja, jij ook. De Kettingrokker.

toch hoor ik dat op bijna alle feestjes, ook op zo'n pukkelpop bijvoorbeeld, nog terugkomen. Dus die hebben dat niet slecht gedaan. Op Don't You Want Me van de Human League mag je straks ook door in de kettinghoeker bij Roos. Nu Midnight Oil. And Bets Are Burning.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Mannekes,
2: Bompie, die zijn augustus, hè?
1: Ja, ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
1: Ja, ja, het schilderen en zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
3: Wat blief,
4: dat wisten we niet.
2: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Nog voor je kan denken...
11: Pas op voor die borduur!
10: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
12: Nee, schat, het is meun.
10: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
13: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
14: En mijn broer zijn scheve tanden.
10: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
15: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
16: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Krevel.
19: Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
18: Krevel. Leef beter.
20: Classics. Annelies Orrie.

0: snelste vorige week. Een nieuw nummer en Roos die draait dat straks voor het eerst hier op Willy. Roos?
1: Ja, hè?
0: Royal Blood, jongen. Op Pukkepop, dat was echt de moeite, hè?
1: Ja, wel, vorig jaar stonden ze er ook, hè, want toen moesten ze de Queens of the Stone Age
0: vervangen. Ja, 2 jaar geleden inderdaad. En ik moet zeggen, wij vonden dat allemaal heel lastig. Maar natuurlijk, als je fan bent van Queens of the Stone Age, ja, die zijn gewoon nog wel van een ander kaliber. Maar dit keer was het zo rond 1 uur of 4 in de marquee. Mm. En ik, ja, het was af eigenlijk. Ik stond zo... Wow, pak 10 meter van het podium en zo een paar meter rechts van mij was er heel de tijd een moshpit aan de gang. En dat was eigenlijk superleuk. Heel veel energie ook. Hele, hele strakke show. Ik denk dat die daar inderdaad voorlopig beter tot hun recht komen, ja.
1: Kijk, en ze hebben daar blijkbaar ook op Pukkelpop afgelopen weekend hun nieuwe single gespeeld. Zelfs 2. Eén
0: ja,
1: die nog niet uit is.
0: Ik moet dat wel zeggen. Dat wist ik dan niet of zo. Ik ken de grote hits van Royal Blood, maar ik kon dan niet zeggen... Ah, dat is nu dat ene nieuwe nummer. Maar wellicht, wellicht wel, ja.
1: Je hoort het straks, hè?
0: Je hoort het straks. Nee. Hey, maar Roos, voor het weer zo heftig wordt, heb ik iets rustigs meegenomen. Iets wat wij alle twee luidkeels kunnen... Allee, jij misschien beter dan ik, want ik ben nog een beetje hees.
1: Oh.
0: Even meedoen met Goo Goo Dolls en Iris.

0: Jeroen stuurt Iris van Goo Goo Dolls. Goed voor de spijsvertering. Roos, wat heb jij gegeten? Wat moet er door die spijsvertering?
1: En het was weer lekker in de brasserie. Dat is toch echt verwennerij tot en met. In de borstfilet met kroegeloketjes, zeg.
2: Maar kroketjes?
1: Ja.
0: Het is bijna kerstfeest. Als de Roos er straks even niet meer is, dan is ze gewoon...

0: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
1: NHA. Afstandsonderwijs. Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt, of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 1 uur.
10: Een goedemiddag. In een ziekenhuis in Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat meldt de gezondheidsdienst daar. Meer informatie geven ze niet. Er liggen wel nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Eerder vielen er ook al zeker 5 doden in Noord-Macedonië. In ons land is het West-Nijl-virus alleen vastgesteld bij vogels en een paard in de buurt van Brussel. Het kan overgedragen worden door muggen. Het overgrote deel van de mensen die het krijgen voelen dat niet. De minister-president van Brussel, Boris Dilies, roept vanavond de gewestelijke Veiligheidsraad samen over de reeks schietpartijen van de voorbije dagen en het toenemende drugsgeweld. Alle Brusselse burgemeesters en politiezones zijn uitgenodigd, net als procureur des Konings Moinil, nationaal drugscommissaris Van Wijmeers en binnenlandminister Quintin. Het zal vooral gaan over extra middelen en mensen. Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan. Maar dat vinden ze te ver gaan. Dat zegt Albert de Brabanderen, CEO van de gelijknamige brouwerij.
11: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net een mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten en het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
10: De brouwers vragen daarom om meer in te zetten op sensibiliseren en informeren. Ze vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar met bijna een vijfde gedaald. In Zweden is een tweede verdachte opgepakt na de aanval met een zwaard op een school. Het zou gaan om een man die mogelijk medeplichtig is. De dader zelf, een man van 18, werd eerder al aangehouden. Hij is een ex-leerling van de school. De man ging daar vrijdag binnen met een zwaard en doodde een meisje van 17. 3 jongens raakten ook gewond, van wie er 2 erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. En sport, onze Rode Duivels spelen op 28 september in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Enkele dagen eerder, op 25 september, openen de Duivels in en tegen Italië. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm, tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend droger bij zo'n 21 graden.
12: Vivi, Music Matters.
13: Roos van Akker. En je krijgt meteen wat Mother Love op je dak deze woensdagnamiddag.

dat heb je dan ook alweer gehad. Wat Modern Love en dan nog wel van David Bowie. Er komt midden september ook weer iets uit van hem. Met zelfs 10 nooit eerder uitgebrachte nummers uit 1965. Waar Bowie nog Davy Jones was. En leuk is ook dat een jonge Jimmy Page erop meespeelt. Ja, het wordt me wel het najaar van de nieuwe platen. Die je allemaal moet hebben straks. Zo komt ook Fontaine's DC met de nieuwe plaat eind oktober. En dat zijn er dan nog maar 2. De rest volgt Televised Mind.

0: RTM.
1: Het is Norman Cook, Fatboy Slim, die dit nummer tot een hit heeft gemaakt door zijn remix. Hè. Corner Shop en Brim Full of Ashes. Ik heb een nieuwe single voor jou vandaag van een fijne band. Ze waren verrassingsact op Pukkelpop en stonden er 2 jaar geleden ook al. Verder zeg ik niks, je hoort het wel. Dit is Green Day.

0: Nu Ginzo net Snow White heeft gezongen, hè, Sneeuwwitje. Toch nog even zeggen dat je hier volgende week bij Thomas en Sien in de ochtend een trip naar Disneyland kunt winnen om het najaar goed in te zetten.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: In Moskou, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imoscoop, man!
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
10: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
10: Bruno.
11: Mobile Vikings.
10: Het nieuwe schooljaar begint!
12: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
13: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
10: Oh, my.
13: Lidl, dat kan tellen.
14: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
15: Wat? 150 baht?
14: Schat ik, dat is 4 euro.
15: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
14: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
16: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
17: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.

De band die op het laatste moment toegevoegd werd aan de affiche van Pukkelpop als grote verrassing. Dat was natuurlijk Royal Blood, hè. Ze speelden een strakke set in de Marquee, waar ze onder andere hun nieuwe nummer 10 over 10 hebben gespeeld. En dat is nu dus ook officieel uit. Pas in september komt de nieuwste album uit, waar het zal opstaan natuurlijk, 10 over 10. Wat vind jij van de nieuwste van Ben Thatcher en Mike Kerr van Royal Blood? 10 over 10. Geef je mening maar in de app alsjeblieft.

Royal Blood en 10 over 10. Wat is je mening hierover? Smerige gitaren, meer moet dat niet zijn. Komt van Bram. Goed, zo niet heel goed. Dat is dan weer Bjorn die dat gestuurd heeft. Karel vindt het stevig, echt Royal Blood. Tom vindt het zalig, goed, zoals we van hen gewoon zijn. Giorgio vindt het dan weer geweldig. Stijn geeft het een dikke 10 op 10. Tom hoort een kletsende China-symbaal, altijd goed. Steve die stuurt nog ietsje ruiger en de gitaarintro kon van Max Cavalera geweest zijn. De gekende succesformule, producers, weer iets top, slierende gitaar, mokers op de drum en een goede stem. Karel die stuurt recht toe recht aan, niet vernieuwend, maar gewoon wel goed. En Aniek die stuurt ook nog, je zou zo zeggen dat de Rolling Stones zijn, of heb ik het mis? Ja ja, het was Royal Blood. Peter heeft ook nog gestuurd, scheurende gitaar, lekkere riff. Yes, my kind of music. Dank je wel voor je mening. 13 november dan verschijnt Dead Company. En een tour zal nog wel volgen, hè, van Royal Blood.

0: De Scene treedt weer op, maar dan wel met een nieuwe zanger. Siep van de Ploeg van de Nederlandse band De Kast. En op vrijdag 2 oktober, dat is nog wel wat, nog een beetje wachten, hè. Dan spelen ze na de Willy on Tour band met Stijn Meuris, Marcel van Tilt, Gies Winnen, Sien Wijnands en ikzelf mag ook mee. In Zottegem op 2 oktober met De Scene dus na ons.
1: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
2: Mannekes! Bompie! Het is eind augustus, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, ja, het schilderen en zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
4: Wat blief,
5: dat wisten we niet.
2: Dat weet het nu.
5: Naar Gamma!
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
8: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
9: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
11: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
10: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
12: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Knaldi.
15: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
16: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Roos van Akker.

Na meer dan 20 jaar is ook Elastica terug. Ze komen met een speciale heruitgave van hun debuutalbum uit 1995. En begin oktober zou het er moeten zijn. Op vinyl wel. Elastica kondigde het aan op sociale media met de boodschap: "Missed us, we've been busy behind the scenes, but we're back." Dus net zoals Oasis en Pulp komen ook zij dus weer eens piepen. Leuk. Waking up, Elastica.

En die Fatso is God die hij aanspreekt, want Matt Berninger was boos toen hij dit heeft geschreven. Het is een gebed dat hij heeft geschreven in beschonken toestand. Dat heeft hij zelf verteld in een interview. Martini mi Fatso van Matt Berninger. Over naar de police, want als je je afvraagt hoe het nu is uitgedraaid met die rechtszaak om de rechten tussen Sting en zijn oud-bandleden. Wel, Sting heeft hen elk al een eerste som van ruim $800.000 betaald. Kijk, het is zeker niet wat misschien nodig is, maar Sting komt hen in ieder geval al tegemoet.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Een goedemiddag. In een ziekenhuis in Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus, dat meldt de gezondheidsdienst daar. Meer informatie geven ze niet. Er liggen wel nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Eerder vielen er ook al zeker 5 doden in Noord-Macedonië. In ons land is het West-Nijl-virus alleen vastgesteld bij vogels en een paard in de buurt van Brussel. Het kan overgedragen worden door muggen. Het overgrote deel van de mensen die het krijgen, voelen dat niet. De minister-president van Brussel, Boris Dillies, roept vanavond de gewestelijke Veiligheidsraad samen over de reeks schietpartijen van de voorbije dagen en het toenemende drugsgeweld. Alle Brusselse burgemeesters en politiezones zijn uitgenodigd, net als procureur des Konings Manil, nationaal drugscommissaris Van Wijmeers en binnenlandminister Quentin. Het zal vooral gaan over extra middelen en mensen. Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan. Maar dat vinden ze te ver gaan. Dat zegt Albert de Brabandere, CEO van de gelijknamige brouwerij.
7: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net een mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten en het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
6: De brouwers vragen daarom om meer in te zetten op sensibiliseren en informeren. Ze vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar met bijna een vijfde gedaald. In Zweden is een tweede verdachte opgepakt na de aanval met een zwaard op een school. Het zou gaan om een man die mogelijk medeplichtig is. De dader zelf, een man van 18, werd eerder al aangehouden. Hij is een ex-leerling van de school. De man ging daar vrijdag binnen met een zwaard en doodde een meisje van 17. 3 jongens raakten ook gewond, van wie er 2 erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. En sport, onze Rode Duivels spelen op 28 september in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Enkele dagen eerder, op 25 september, openen de Duivels in en tegen Italië. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm, tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend droger bij zo'n 21 graden.
4: Music matters.

Hey, goedemiddag. Net zoals Jack White rommelt het ook in het huishouden van Matthew Bellamy, de zanger van Muse. Hij heeft wel zelf en niet zijn vrouw, zoals bij Jack White, de scheiding aangevraagd. Hij heeft het 7 jaar lang volgehouden met Elle Evans. Maar volgens de roddelbladen zouden ze zelfs sinds vorige zomer al uit elkaar zijn. Ik wens hem beiden

0: De zon verstopt zich vandaag af en toe, maar trek het je niet aan. Neil Young passeert hier nog voor jou en Radiohead. Je krijgt ook nog iets van Dolly Parton, die gisteren jammer genoeg is komen te gaan. En voor nu mag je de chemische afrit nemen met The Brothers.
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs.

0: Dries en Jan laten zich tegenwoordig live ook bijstaan door Jasper Morel op gitaar en toetsen. Black Box Revelation met Stronger. Neil Young krijg je zo met Heart of Gold.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dat?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Ah, oh, het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vindt de vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
15: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
16: Willy.

Korte Kaas heeft nog begin dit jaar de MIA Award gewonnen voor beste muzikant. Ze is namelijk ook toetseniste bij Portland, bij Yves de Visser en Sylvie Kreusch. Maar ze heeft ook haar eigen project, Noah Lee. En dit najaar brengt ze al haar tweede album uit. Dit zal erop staan. Aim, Noah.

Dolly Parton is niet meer. Ze overleed gisteren na een korte strijd tegen kanker. En ze was al langere tijd ziek. Ze had al eerder een concertreeks in Las Vegas moeten afzeggen omwille van gezondheidsredenen. Dolly was een pretpark op zichzelf, maar ze had ook haar eigen pretpark, hè, Dollywood. En dat gaat open blijven voor de fans. Als je het zou willen gaan bezoeken, het is het moment. In de jaren 60 bracht Dolly Parton al verschillende countryliedjes uit. Maar haar grote doorbraak volgde in 1974 met nummer 1 hit Jolene. En die gaan we eens niet laten horen. Wel die Guilty Pleasure die ze samen met Kenny Rogers heeft gezongen. Islands in the Stream uit 1983. Dolly Parton.

0: Lotto is op zoek naar billen.
1: Billen?
0: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
0: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
0: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: C'est
0: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

Hopelijk loopt je dag wat vlotjes, want ik heb je nodig. We gaan weer verder bouwen aan onze kettingrocker. Annelies die zorgde voor Don't You Want Me van de Human League een paar uurtjes geleden. En wij mogen daar dan weer iets nieuws aan vasthangen. Wat zou jij daaraan willen breien? Eén adres, de app van Willy natuurlijk.

0: Pukkelpop was nog maar net afgelopen en Rock Werchter kwam eergisteren met het nieuws dat Tame Impala hun festival volgend jaar zal afsluiten op 4 juli. Kevin Parker met zijn band zal daar op zondag de main stage afsluiten. The less I know, the better.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
1: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast. App, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Schat, ik zie je graag.
6: Ja, maar?
5: Maar nee, geen maar.
6: Oh.
7: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
1: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA. IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag. De autopsie op de twee lichamen die werden teruggevonden in Onet heeft nog niets opgeleverd. Dat meldt het parket van Namen. Het parket herhaalt wel dat er sterke aanwijzingen zijn dat de lichamen van Timeo en Brian zijn. De jongen van 5 en zijn vader van 29 waren sinds eind juni vermist. Maar de autopsie heeft dat dus nog niet kunnen bevestigen. En ook de doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket houdt alle pistes open. In Nederland is iemand gestorven aan het Westnijlvirus. Dat meldt de gezondheidsdienst daar. De man of vrouw liep de infectie op in Nederland zelf. Er liggen daar nog 2 besmette patiënten in het ziekenhuis. In ons land is het Westnijlvirus alleen vastgesteld bij wilde vogels en een paard. Mensen krijgen het virus door een muggenbeet. De meesten voelen er niets van. Bij grote overstromingen in Nepal zijn zeker 17 doden gevallen. Honderden anderen zijn vermist, waaronder bijna 400 toeristen. Daar zou ook zeker 1 Nederlander bij zitten. Of er ook Belgen vermist zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. En in de Ronde van Spanje zijn de renners bezig aan de 5e etappe. Na ritten in Monaco, Frankrijk en Andorra rijden de renners vanmiddag voor het eerst op Spaanse wegen. Het is er eentje voor de sprinters vandaag. Je hoort Wout van Aert.
13: In zo'n etappe als vandaag is simpel. Als Matthew erbij is, is hij onze snelste man en onze beste kans om de sprint te winnen. Maar er wacht onderweg heel veel waar dat de situatie kan veranderen.
12: De Sloveen Tadej Pogacar is voorlopig leider in het klassement. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend droger bij zo'n 21 graden.
1: Music matters. Roos van Akker.
0: Je mag verder je woensdag inglijden met Noordkaap en Arme Joe. Een heel goede middag.

Stijn Meuris heeft me ooit lang geleden eens verteld dat als je een goede bandnaam zoekt, je best iets neemt met een O en een A erin, omdat de mensen dat beter onthouden. Dat blijft dus langer hangen. Heeft er zichzelf ook duidelijk aangehouden, hè? Met Monza en Noordkaap. We schakelen zo weer verder aan de Kettingrocker met iets nieuws voor na Don't You Want Me van de Human.

0: Let me go!
1: De Kettingrokker.
2: Wat zijn alle ideeën en voorstellen om aan Don't You Want Me van de Human League te hangen? Isaac wil van de Human League naar Don't You Want Me. Ah nee, met Don't You Want Me natuurlijk naar de Beatles. I Want You, See She's So Heavy. De outro van dat nummer is zo heavy. Het is gelijk post-metal, schrijft hij erbij. Gert stuurt, bij Don't You Want Me hangt er liefde in de lucht. En daarom Love Licks van de Black Box Revelation. Steven dacht aan I Want You van Elvis Costello. I Want You To Want Me van Cheap Trick kwam hier ook een paar keer voorbij. Gert moest daar ook aan denken. Saskia gaat van human naar de mens. Dansen met de benen die we hebben. Leuk nummer. Thomas wil naar de Clash met Should I Stay or Should I Go. Luc stelt She Fucking Hates Me van Puddle of Mud voor. Sophie stuurt Don't You Want Me? No, I Want To Break Free. Queen dus. Steve wil van een human leak naar een human fleek. Namelijk de human fly van de Cramps. Een stevige punkrocksong op woensdagnamiddag. Joris, een voorstel is Human van Front 242. Ook een goede. Karel dacht aan Human van Rag & Bone Man. Hij is vandaag jarig zelfs, Karel. Hiep, hiep, hoera voor jou, Karel. Proficiat. Gunther gaat van working as a waitress in a cocktail bar naar working topless in a hospital. It's a sad, sad planet. De job rockt niet altijd. Evil superstars, gelukkig wel, schrijft hij er ook nog bij. Leutigarts allemaal. Oké, Tommy wil dan weer naar Prince and the New Power Generation met You Sexy Motherfucker. En Jonathan haalt het met zijn suggestie. Hij schrijft, als niemand je wil, dan ben je een reject. Wat nostalgie naar begin jaren 2000 met de All American Rejects en Swing Swing.
1: De Kettingrokker.

0: Visage en Fade to Grey. En we fade to the reclamekes.
1: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà,

0: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Dat is hier zo stil binnen.
3: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
4: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
6: Willy.
7: Music
6: matters.

Kids with Buns heeft voor de tweede keer op rij, het tweede jaar op rij, op Pukkelpop mogen spelen. Amber en Marie die hebben er een zwaar jaar op zitten op liefdesvlak. Ze hebben beide gebroken met hun partner. Maar dat heeft hen heel wat inspiratie gegeven om nieuwe songs te schrijven. Zo komen ze midden oktober met Bell Jar, dat is een nieuwe album. En hun nieuwste single, die je nu al een beetje kunt horen, hebben ze ook afgelopen weekend live gebracht. Best Friend van Kids with Buns. Thank you.

Geen zorgen, het is nog geen tijd voor het nieuws, maar ik snap je verwarring met deze van ELO. Here's the news. Nene Cherry zorgt over een paar minuten nog voor de kers op de taart vandaag. En voor nu wensen de Stereophonics je een mooie woensdag. Yeah.

0: voor als het nodig was. Fools met Wake Me Up.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst over niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
6: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Omdat we van schoenen houden.
11: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Code Yellow!
14: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
15: Echt, een heel jaar!
14: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
16: Schooljaar begint!
17: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
18: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
16: Oh my.
18: Lidl, dat kan tellen.
19: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Roos van Akker.
17: Take a look. Ga me waardek.

0: Zeg Wim, het spijt mij zo verschrikkelijk, maar ik moet toch weer in mijn oude gewoonte terugvallen.
1: Ga je mij opnieuw keihard beginnen knuffelen?
0: Nee.
1: Ah, ga je... Ga je sorry zeggen zonder reden de hele tijd?
0: Nee.
1: Nee, ga je broek uit doen? Sorry, nee. Het is niet dat ik dat altijd doe, maar soms...
0: Nee. Nooit.
1: Nee.
0: Nee, maar ik
1: heb het. Wel mee. Nee, sorry, zeg maar.
0: Ik snap het waar het vandaan komt.
1: Van die broek?
0: Ik ben dus.
1: Wat is het?
0: Net naar het toilet geweest. Dat moeten we alles doen, hè? En de toiletpot hing vol met remspoor. Echt waar. Ik verzin dit niet. Het is echt waar. Volgens mij is er iemand geweest bij wie het heel snel moest gaan.
1: Ja, maar dat kan, hè. Maar de vraag is natuurlijk altijd van wie? Hè? Dus is dat dan een collega? Bijvoorbeeld van die rondloopt misschien?
0: Ja, ik zag Anne van Elzen daarnet.
1: Anne van Elzen?
0: Ja, maar dat kan volgens mij niet uit zo'n goddelijk fijn kontje komen. Dat kan niet.
1: Goed gezegd. Klopt. Ik denk dat inderdaad niet kan. Ja. Afnaast, die doet geen kaka.
0: Nee.
1: Dat kan niet. Dat is zo een soort goddelijke engel uit de hemel. Dat kan niet. Dat is fantastisch eigenlijk.
0: Ja.
1: Of een bezoeker. Ik zag dat een hele tros bejaarden voorbij wandelen. Misschien een van de bejaarden eigenlijk zou kunnen.
0: Ah, ja.
1: Maar wat heb je gedaan? Ben je dan gewisseld van wc-hokje? Of heb je
0: nee. Dus ik zat er al in. En toen ik het zag.
1: Alvast.
0: En ik twijfelde om het te verwijderen met de borstel. Zeker niet met mijn handen, natuurlijk. Want stel dat er iemand na mij komt, die dan denkt dat het van mij is.
1: Ah,
0: ja, maar ja, daarom wou ik het weg.
1: Daarom doe je dat weg.
0: Dus, dus ik ging er eerst over plassen. Dat ging ik eerst proberen.
1: Zo gericht zo.
0: Wie weet
1: zo
0: gaat het dan weg van al die ammoniak.
1: Kan jij gericht erin plassen? Kan je dat goed?
0: Ja.
1: Ja, oké, goed.
0: Ik kom achteruit
1: gewoon,
0: en gaan.
1: Gewoon een privé vraagje. Ja.
0: Maar dat is dus niet gelukt. En ik heb het dan weggedaan met de borstel.
1: Ah ja, oké.
0: Al kokhalzend.
1: Echt?
0: Ja, ik heb er nog wel op, zoals Sam Goor is.
1: Marian. Ja. Mag ik jou... Maar als bij de mannen zoiets prijs, mag ik jou dan ook bellen voor de hulp? Twee vragen, wie?
0: Nee, sorry.
1: Doe het dan enkel voor jezelf eigenlijk. Toch een beetje egoïstisch. Goed dat je sorry zegt. Zeg nog eens sorry.
0: Sorry. Ila gaat het ook doen.
1: Allee,
0: op
1: toilet.

Yeah, Arctic Monkeys en Are You Mine. Pas volgende week zijn alle avondpresentatoren terug. Dus geen fuzzbox met Eppo Jansen vanavond. Wel begeleid Wim je naar huis of richting je avond. Maak er nog een goede woensdag van. En van mij krijg je nog Millionaire. En het heerlijke Come With You.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Asselvoet.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag. De autopsie van de 2 gevonden lichamen in Onnet heeft nog niks opgeleverd. Dat laat het parket van namen weten. Het gaat om een kind en een volwassene. Mogelijk de vermiste Timeo en zijn papa, maar dat is dus nog niet bevestigd. Volgens de moeder van Timeo gaat het mogelijk om een afrekening, zegt journaliste Katrien Salens.
9: Volgens haar advocaat denkt de moeder niet dat het om een gezinsdrama gaat. Zij denkt dat het gaat om een afrekening, dat ze dus zijn gedood door derden. Zij zegt dat de vader contacten had met bedenkelijke figuren, mogelijk uit het drugsmilieu.
8: Ook de doodsoorzaak van de 2 slachtoffers is voorlopig nog niet duidelijk. Het parket houdt alle pistes open. Bij grote overstromingen in Nepal zijn nu al 31 doden gevallen. Dat meldt de BBC. Er zijn ook zeker 93 mensen gewond. Volgens de lokale autoriteiten zijn ook zo'n 300 buitenlandse toeristen vermist. Er zou zeker 1 Nederlander bij zijn. En volgens Buitenlandse Zaken zijn er zo'n 15 Belgische toeristen in de regio. Het is nog niet zeker of ze getroffen of vermist zijn. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Dat melden Britse media. Vorige week raakte al bekend dat het koppel weer in Engeland zou gaan wonen. Hun kinderen Archie en Lilibeth zouden ook al ingeschreven zijn in een school daar. Het gezin woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan zouden in de buurt van Oxford gaan wonen en geen koninklijke taken opnemen. Afwisselend wolken en zon deze namiddag met lokaal kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en tot 29 graden. In de avond neemt de kans op onweer toe. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
10: Showtime.
11: Hey, not a test. This is rock and roll.
12: Wim Oosterlink.
13: Nu al een soort onweer op de radio. Hier is Blink 182. Goedemiddag.

Prince en Little Red Corvette na Blink 182, All the Small Things. Ik zat op de trein met een radiopresentator. Niet letterlijk. Ik bedoel de conducteur. Dus ik zat daar straks op weg naar hier. De conducteur die ook zo de haltes mag omroepen in de trein en door het omroepsysteem. De conducteur die ik had daar straks is zonder enige twijfel radiopresentator geweest of is radiopresentator als hobby, want hij sprak alle haltes zeer mooi uit. Maar echt, en hij gooide er uitdrukkingen tussen als we rijden onder een mooi zonnetje richting Mechelen. We rijden onder een mooi zonnetje richting Mechelen. Dat, en we stoppen nog in Leuven. En een wegbouw. Zo, weet je, voor mij mag dat allemaal, hè. Maar soms denk je, weet je, het is oké, goed, het is goed. Vooral als er ook een automatisch omroepsysteem is dat in gang schiet meteen nadat hij dat allemaal gezegd heeft en dat er dan dus alles nog eens herhaald wordt door de automatische mevrouw met de prachtstem. Ik zeg u één ding, radiopresentators, jongen, ik zeg u, haal ze nooit in huis. Mevrouw, meneer.

0: deze lekkere gouden ouwe van Jamiroquai.
1: Ja, goed. Dat was Virtual Sandy. Juri zegt, als hij duidelijk sprak op de trein, die conducteur, zal het allicht geen radio-dj zijn. En Dirk stuurt, is Jan Houtenkiet misschien aan het flexijobben bij de NMBS? Ja, maar die... Ja, van, zwart kan ik zeggen. Dit uur in de Adelspitsfamilie. Whispering Suns, Primal Scream. En je mag op zoek naar een bekende groep die verborgen zit in een zin. Straks zoek de artiest in de woordenmist. Dit is nieuwe Belgische muziek. De nieuwe single van Lennart Korevits. Lenny.

0: Lenny Lenny met She Only Loves You.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Ah ja, ik heb een idee. Koffie, dat gaat mij helpen. Sorry, ik was aan het denken van, hoe kan ik nu... Smashing Pumpkins met 1979. Ik ga een koffie. Ik laat jou luisteren naar de nieuwe Nothing But Thieves. Evolution.

Ik heb mijn koffie getapt. Nu gaat dat beter gaan. Nothing but Thieves met Evolution. Het is 4:30. Dit is de avondspits, familie. Wat zat er in nieuws vandaag? Toen jij zo hard aan het vroeten was voor de baas, dat horen en zien je verging en je alles van actualiteit gemist hebt. Drie dingen. Eén, gisteravond werd bekend dat Dolly Parton overleden is. Je hebt al overal gezien en gehoord. De legendarische countryzangeres. Die ook bekend was omdat ze dus miljoenen investeerde in geletterdheid van kinderen. Ja, die zorgde ervoor dat jonge kinderen in Amerika boeken kregen toegestuurd tot ze 5 jaar waren. Ze investeerde ook $1 miljoen in ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19. En ze heeft natuurlijk legendarische muziek gemaakt. Doe jezelf een plezier en lees eens zo een overzicht van de prominente muzikanten die een ode brengen aan haar sinds ze gestorven is. Je moet zien, oh, het is echt indrukwekkend. Twee, in Frankrijk is er een heel gedoe vandaag over de Alpenmarmot. Die beestjes zijn nu op zoek naar voedsel om zich langzaam voor te bereiden op hun winterslaap. Maar in Frankrijk wordt er op die beestjes gejaagd. Ja, op die schattige Alpenmarmotten. Een soort traditie van vroeger waarin iedereen onder de 75 jaar natuurlijk tegen is. En nu is er weer ruzie dus tussen de dierenbescherming en de Jagersfederatie over de Alpenmarmot. Op de voorpagina staan ze. En bij ons gaat het online 3, gaat bij ons over alcohol. Er komen strenge regels voor alcoholreclame. Nu moet er bij alcoholreclame staan: alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Hè? Maar dat is veranderd. En dat wordt: alcohol schaadt de gezondheid. De koepelvereniging van de brouwers is nu een campagne gestart om ons te proberen overtuigen dat dat niet waar is. Maar helaas, wetenschappers zijn duidelijk, alcohol is enkel maar schadelijk. Vanaf het eerste glas, punt. Weinig alcohol, een beetje schadelijk. Veel alcohol, veel schadelijk. Wacht, dat is geen uitdrukking. Veel alcohol, veel schadelijk is niet correct, denk ik. Zwart. Iemand een pintje. Nee, dat spettend amateurisme hier op de radio. Je zou beter die treinconducteur inhuren voor de avondspits, familie. Dat zou je erop iets trekken. Anders. Straks filmtickets te winnen voor een nieuwe film die vandaag in de bioscoop komt. We spelen voor de tickets in Free Willy om 4:45. En zometeen zoek de artiest in de woordenmist. Dit is Fleetwood Mac.

0: War on Drugs, I Don't Live Here Anymore. En daarvoor Fleetwood Mac, Hannelore uit Bornem stuurt Oh, why? I want a beer with you everywhere. Goeie keuze na het alcoholnieuws. Ik weet niet helemaal zeker of ze zongen I want a beer, maar toch goed gezien. Mark stuurt al gans de dag te actief bezig. Ik voel mij wat te gezond. Tijd voor een pintje. En Jori en Mol stuurt alcohol schaadt de gezondheid. Maar gelukkig is er de theorie van de snelle hersencellen. Huh? Wacht, wat is de theorie van de snelle hersencellen? Ik heb een vermoeden in welke richting het gaat. Maar kent iemand de theorie van Jori van de snelle hersencellen? Stuur rust via de media. Wim, ga jij ook iets van Dolly Parton draaien? Ah, dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Hallo, Kevin hier van Prikkentik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkentik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Hey Willy, wij zijn
4: Black Books Revelation.
5: Hey everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
6: Hi, I'm Alanis Morissette.
7: Hello, I'm Dexter.
8: And I'm Noodles, we're from The Offspring.
9: What's up guys, it's Pharrell here.
10: Hi, this is Tina Turner.
11: Hey, this is Miles Kane.
12: Hey, this is James from Metallica.
13: This is Greg Dooley from the Afghan Whigs.

0: Met Stijn.
1: Stijn, Wim Oosterling van Willy. Je kent die theorie van de theorie van de snelle hersencellen. Vertel.
0: Natuurlijk. Vertel. Natuurlijk. Je moet gewoon sneller drinken dan de hersens kunnen volgen. Zo rap mogelijk en dan geen schade.
1: Ik wist dat ik op u kon rekenen, Stijn. Ik wist het.
0: Absoluut.
1: Stijn. Heel fijne avond voor jou. Tot de volgende.
0: Yo,
1: merci, man. Merci voor alles.
0: Yo.
2: Zoek de artiest in de woordenmist.
1: Ja, voilà. Sommige luisteraars, dat is echt... De Willy-luisteraars, fenomenaal. Valt als 16:45 geworden. We spelen Zoek de artiest in de woordenmist. Ik zeg een zin. Als je goed luistert, kan je daar de naam van een bekende groep in herkennen. Stuur die naam via de Willy-app. Ik weet dat het nog geen september is, dat iedereen ze nog wat moet wennen en een beetje nog moet op gang komen. Ik snap het wel. Maar kom, allez, probeer. Wie weet is er iemand die het vindt. Alright, hier gaan we. Dit is de zin. Als de mol ook op televisie wordt uitgezonden in Azerbeidzjan, zien we dat dan als een probleem of als een opportuniteit? Ik denk dat het een moeilijke is. Ik denk dat ik het moeilijk maak, dat zou zeggen. Ja, zo is het. Kijk, ik ga u zeggen, ik ga hem 2 keer lezen. Niemand gaat het weten. Pas de 3e keer gaat iemand het weten. Mijn voorspelling. Dit is de 2e keer. Als de mol ook op televisie wordt uitgezonden in Azerbeidzjan, zien we dat dan als een probleem of als een opportuniteit? Dus nu gaat niemand weten. Voilà, mijn theorie wordt bevestigd. En nu zal ik het lezen, waardoor misschien toch iemand het gaat vinden. Goed, klaar? Goed concentreren, hè? Zoek de groep. Als de mol ook op televisie wordt uitgezonden in Azerbeidzjan, zien we dat dan als een probleem of als een opportuniteit? Het zat hem op een andere plek dan de plek waar je vermoedelijk dacht dat het zat. Welke groep zat verborgen in de woordenmist? Stuur

0: En verschrikkelijk dus. 1, 2, 3. Phoebe Bridgers was dat met Lost Boys.
1: Zoek de artiest in de woordenmis.
0: Ik heb Gert uit Eeklo aan de lijn. Hoe lang moet je nog in de auto op weg naar huis, Gert?
2: Oh, zeker een uur en half nog.
0: Wat? Een uur en een half? Meen je dat nu?
2: Ja, ja, ja.
0: Waar ben je nu dan? Waar ben je nu?
2: In Oostmadde.
0: God, maar echt waar. Je moet helemaal tot in Eeklo. Oh, fuck man. Oei, oei. Je installeert huisliften, zei. Of je installeert ze niet, maar je verkoopt huisliften, als ik het goed begrijp. Hè?
2: Ja, een beetje de voorbereidende werk met de aannemers en zo.
0: Snap ik, inderdaad. Ja, maar jongen toch. Amai, in heel het land dan. Wauw. Oké, Gert. De zin was... Als de mol ook op televisie wordt uitgezonden in Azerbeidzjan, zien we dat dan als een probleem of als een opportuniteit? Ik geef toe dat ik het een beetje moeilijk gemaakt heb, dat ik de groep een beetje zo dieper in de zin verborgen heb eigenlijk. Maar jij hebt hem toch ontdekt. Welke groep heb je gestuurd via de Willy App?
2: Moloko.
0: Als de Moloko op televisie... Moloko is goed, jawel. Moloko, helemaal goed. Proficiat. Was het de eerste keer, tweede keer of derde keer dat je het wist, Gert?
2: Ik moet toegeven, het was pas de derde keer dat je dat kunt doen.
0: Ja, tuurlijk. Maar ja, het was ook gewoon super moeilijk. Oké, Gert, ik heb nog één vraag voor jou.
2: Jawel.
0: Wat heb je nu eigenlijk gewonnen, Gert?
2: Jammer genoeg, niks ging kloten.
0: Voilà, het is waar. Wat ga je doen vanavond, Gert?
2: Vanavond ga ik nog een beetje gitaar spelen in onze band.
0: Allee, hoe heet de band, mogen we dat weten?
2: Dat is Recourse 52.
0: Alright, goed. Ik wens je veel succes. Wij gaan luisteren naar Moloko. Fijne rit naar Eeklo. Dag Gert, tot de volgende.
2: Dag.

Dat timmertijd heet Islands in the Stream. Roos heeft Islands in the Stream heet het, gedraaid. Annelies heeft deze voormiddag heeft Jolien gedraaid. Je kon kiezen en het is Jolien geworden. Thomas en Sien hebben vanmorgen 9 to 5. Sorry, even aan het overleggen met mezelf. Er blijft maar één nummer over van Dolly Parton. Ja. Nee, oké, goed, ben mee. Ja, nee, goed. Oké, gewoon even checken. Even interne administratie, sorry. Straks stuur ik je naar een nieuwe film van Ridley Scott, die vanaf vandaag bij ons in de bioscoop te zien is. Ridley Scott, de man die Blade Runner gemaakt heeft, en Alien en Gladiator. Hij heeft nu een nieuwe film uit. Een post-apocalyptische science fiction film met de naam The Dog Stars. Zo heet de film. Jacob Elordi speelt erin mee. Dat is die van de film Wuthering Heights. En Josh Brolin, die in heel veel films meespeelt, die spelen allebei in die film mee. En ik heb duo-tickets voor die film. Die straks kan winnen. The Dog Stars. Duo-tickets te winnen in Free Willy om 4:15. Je zal moeten raden hoe de trailer verder gaat. Wat dat voor stuk is. Wat Dolly Parton betreft,

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. De autopsie van de twee gevonden lichamen in Onnet heeft nog niks opgeleverd. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat vermoedelijk om de kleine Timeo en zijn vader Brian, die al bijna 2 maanden vermist zijn. Maar dat is dus nog niet bevestigd. Volgens de moeder van Timeo gaat het mogelijk om een afrekening, zegt journaliste Katrien Salens.
3: Volgens haar advocaat denkt de moeder niet dat het om een gezinsdrama gaat. Zij denkt dat het gaat om een afrekening, dat ze dus zijn gedood door derden. Zij zegt dat de vader contacten had met bedenkelijke figuren, mogelijk uit het drugsmilieu.
2: Ook de doodsoorzaak van de 2 slachtoffers is nog niet duidelijk. Het parket houdt alle pistes open. In Nepal zijn nu al zeker 95 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat meldt de politie daar. Er zijn ook nog honderden mensen vermist, onder wie ook ruim 300 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er zo'n 70 Belgen in Nepal en zijn er ook zo'n 15 Belgische toeristen in de regio. Zeker 1 van hen zou getroffen zijn. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is een schikking van meer dan $14 miljard overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. Meta werd door verschillende staten in de VS aangeklaagd omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Dat Meta nu een schikking betaalt was te verwachten, zegt technologie-expert Kenneth D.
4: Meta maakte zich extreem veel zorgen dat ze die rechtszaak zouden verliezen en die kans die zat er natuurlijk dik in. En dan zouden ze veel meer moeten betaald hebben in de eerste plaats, hè, want sommige van die staten die eisten meer dan €1000 miljard schadevergoeding. En ze proberen op die manier ook te vermijden dat er heel veel gevoelige documenten naar buiten komen.
2: Meta moet als voorwaarde wel een tijdslimiet invoeren voor tieners om te vermijden dat ze non-stop blijven scrollen. In Spanje is een man opgepakt die al uit 4 gevangenissen kon ontsnappen. Dat melden de lokale autoriteiten. De man ontsnapte in december nog uit een zwaar beveiligde instelling in Italië, net zoals in de films, met aan elkaar vastgeknoopte lakens. Eerder kon hij ook al ontsnappen uit een gevangenis in ons land. Het is niet duidelijk naar waar hij nu zal worden overgeplaatst. En de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Dat melden Britse media. Vorige week raakte al bekend dat het koppel weer in Engeland zou gaan wonen. Hun kinderen Archie en Lilibeth zouden ook al ingeschreven zijn in een school daar. Het gezin woonde sinds 2020 in Californië in de VS, na de breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan zouden in de buurt van Oxford gaan wonen en geen koninklijke taken opnemen. Afwisselend wolken en zon, een lokaal kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en tot 29 graden. In de avond neemt de kans op onweer toe. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
4: Oké. Okay.
5: Wim Oosterling.
6: Kijk, wat Dolly Parton betreft, als het moet, dan moet het. En nu moet het, ja. Goedemiddag.

live in de avondspits van Willy met I Alone. En daarvoor Dolly Parton. Met de oorspronkelijke versie, haar versie van I Will Always Love You. Gisteravond is ze dus overleden, 80 jaar, legendarische countryzangeres. En ik heb, je leest dan daarover en dan lees je dus dat die echt ook zo iemand was die miljoenen investeerde in de geletterdheid van kinderen. Ze heeft de organisatie opgezet om kinderen in Amerika boeken op te sturen. Ja, miljoenen boeken zijn er opgestuurd. Niet alleen in Amerika, maar uiteindelijk ook over heel de wereld door een organisatie van haar om voor de geletterdheid van kinderen. Ze heeft ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19. $1 miljoen, alstublieft. En legendarische muziek gemaakt natuurlijk. Het is de moeite om eens op zoek te gaan, als je nog niet gaat, naar de odes die de mensen, die bekende mensen, gebracht hebben aan haar de afgelopen 24 of de afgelopen 20 uur. Mick Jagger, Paul McCartney, Beyoncé, Eminem, rapper Eminem, Barack Obama, wat die allemaal schrijven. Dat is echt supermooi, zeer ontroerend, de moeite om iets op te zoeken. Ik stuur je naar de film, zometeen The Dog Stars, de nieuwe Ridley Scott, vanaf vandaag in de bioscoop. Zometeen tickets in Free Willy, naar Blassen.

0: kom uit de buurt van Manchester, Blossoms. Nieuwe single Meet Me In Love, 4:15.
1: Free Willy.
0: Vandaag stuur ik je naar de film The Dog Stars. Nieuwe film van Ridley Scott, die vanaf vandaag bij ons in de bioscoop te zien is. Ridley Scott, de man van Blade Runner onder meer. Een post-apocalyptische science fiction film is het. Waarvoor je nu een duo-ticket kan winnen op een plek naar keuze om te gaan kijken. Het verhaal gaat over een dat na een grieppandemie de mensheid bijna uitgeroeid heeft. Hig, een voormalige piloot, gespeeld door Jacob Elordi. Jasper, zijn hond. En Bangley, een ex-marinier, gespeeld door Josh Brolin. Die proberen alle drie te overleven. En ik laat je een stuk van de trailer van de film horen. Jij moet straks raden hoe die voortgaat. Je krijgt verschillende mogelijke antwoorden en dan kan je sturen via de Willy-app. Dus voor die filmtickets. Dus luister goed. Luister even, probeer te volgen. En daarna zal je moeten gokken uit de mogelijke antwoorden. Josh Brolin zegt op een bepaald moment, luister goed, it's kill or be killed. The only thing left to fear. Wat komt daarna? Goed, luister even naar het stukje. Dit is een stuk van de trailer.
2: Before the world ended, I was kissing my wife, playing with my dog.
3: Jasper!
2: The world that was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
0: The only thing left to fear. What is het enige waar ze nog schrik van kunnen hebben? Voor twee filmtickets, stuur door via de Willy app. The only thing left to fear. A. Is a little girl called Rose. B. Is a man called Jupiter. C. Is pigs and horses. En dan verschijnt er een verschrikkelijk monster van een varken in beeld. D. Survivors. E. The father of the singer. Of E. Of F. Sorry. Dat was E. F. The only thing left to fear is fear itself. Stuur het antwoord via de Willy app voor een duo-ticket voor de nieuwe film The Dog Stars. Nog even. Wat zegt hij daarna? The only thing left to fear is A. A little girl called Rose. B. A man called Jupiter. C. Pigs and horses. D. Survivors. E. The father of the singer. Of F, the only thing left to fear is fear itself. Stuur via de Willy app.

0: slow. Go slow. The XX and crystallized.
1: Free Willy.
0: 5:20 gepasseerd met aan mijn lijn Doreen uit Diesdag. Doreen, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hey Doreen.
2: Goedemiddag.
0: Wat is het enige waar ze nog schrik van kunnen hebben? The only thing left to fear is wat? Wat dacht je? Wat heb je gestuurd?
2: Ja, eerst dacht ik The Father of the Singer. Maar ik heb dan toch uiteindelijk Survivor's doorgestuurd.
0: Waarom niet The Father of the Singer?
2: Dat was gisteren.
0: Oh, God. Ik hoop altijd zo hard dat het toch... Dat is inderdaad de standaard van gisteren. En dat zou wel echt raar zijn dat dat in die film ook zit. Maar goed, you never know. We gaan even luisteren, Doreen.
2: What out there?
3: It's kill or be killed. The only thing left to fear survivors.
0: Ja! Survivors! Ja, absoluut. Ze zijn bang van overlevers, survivors. Ja. De meest, bijna iedereen, heel veel mensen hebben fear itself gegokt. Het laatste antwoord, F. Dat is zo ook typisch voor de film. Maar zo typisch, the only thing left to fear is fear itself. Ik dacht, ik ga het erbij schrijven, maar dat is dus helemaal fout. Het was antwoord D, survivors. Behalve Doreen heeft ook Stefan uit Antwerpen, Rune uit Maaseik, Hilde uit Duffel en Fili uit Koeklaar. Ook jullie hebben een duo-ticket gewonnen voor de film. Ik wens je veel plezier, geniet ervan en...

0: The Rolling Stones met Between a Rock and a Hard Place. Merkwaardig. Ah ja, Peter uit Beveren stuurt nog over de vraag van net van de film. Hoeveel mensen sturen The Only Thing Left to Fear is a Café Without Beer? Jij was de enige, Peter.
1: Maar toch bedankt. Uiteraard was jij de enige.
0: Wetenschappers hebben ontdekt dat, luister, weet, het is niet droevig, maar het is wel diernieuws. Wetenschappers hebben ontdekt dat honden meer knipperen met hun ogen als hun baasje dat ook doet. Waar ze zich mee bezighouden, die wetenschappers? Ze hebben dat getest bij 35 honden van allemaal verschillende merken. Ze hebben die honden filmpjes laten zien van hun baasjes. En ze vergeleken wat er gebeurt als die baasjes elke 3 seconden knipperen met hun ogen en als ze dat niet doen. En wat gebeurde er? Die honden gingen ook meer knipperen met hun ogen. Als ze dat deden met dus vreemde mensen, dus niet de baasjes, de mensen die honden niet kenden, gebeurde dat niet. Raar, hè? Van. Dus voilà, dat. Kan er iemand al eens testen bij haar eigen hond? He? Dus ga eens voor je hond staan en begin eens gelijk zot te knipperen met je ogen. En laat mij weten via de Willy-app of je hond dat ook begint te doen. Oké? Okay? Dus voor je hond staan, knipper met je ogen. En laat weten via de Willy-app of je hond ook begint te knipperen.

0: is back. Die is eerst Florence Road met 7563 en dan back in the new pollution. Bij Babske uit Alken ging haar rond, ging gewoon liggen. Ze knipperde niet. Volgens onderzoek knipperen honden. Beginnen honden te knipperen met hun ogen als jij dat ook doet. Als je een baasje bent. Bij Babske niet niks. Bij Lisbeth ging de Stafford niet knipperen, maar enkel het spek aan haar handen. Rocky. Voilà, waarmee ze net nog de boontjes in grond heeft. Anja heeft geknipperd tegen haar kat. Nee, werkt niet. Nancy, haar hond kijkt haar aan met een blik van die spoort niet meer, maar ze knippert niet. Ja, Rudy uit... Even Rudy uit Stal stelt hier een terechte vraag. Rudy stuurt via de Willy-app. Kijk, als mijn hond net knippert op het moment dat ik ook knipper, dan zie ik dat toch niet.
1: Ja, terecht.
0: Ik vind het terecht opmerking. Klopt, goed gezien. Rudy, dank u wel om te delen. En Jori uit Mol stuurt... Zegt eigenlijk dat het ook werkt met aan testikels likken, waarschijnlijk. Dankjewel, Jori. Allee, om zo openlijk de ervaringen uit je persoonlijke leven met ons te delen. Dankjewel, nee, maar echt. Allee, ik vind dat niet evident. Dankjewel, mooi. Zometeen help ik je aan een mening over de nieuwe film Coward van Lucas Dont. Het nieuws was dat die België gaat vertegenwoordigen over de Oscars. En ik denk dat het toch belangrijk is om daar een mening over te hebben. Om het even te welken. Zometeen in EHBO CWFS.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel. Leef beter.

0: leuk ook als mensen foto's van hun hond doorsturen die inderdaad gaat liggen op de grond. Als het baasje knipoogt. Grappig. R.E.M. met Imitation of Life. Het is 17:15. De nieuwe film Coward van Lucas Dont. Geweldig, Lucas Dont. Hij vertegenwoordigt België voor de Oscars en mag dus hopen op een Oscar-nominatie. De twee hoofdacteurs kregen in Cannes al de prijs voor beste acteur. En als je denkt van, moet ik daar een mening over hebben? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om daar een mening over te hebben. Want het is 2026 en in 2026 hebben wij over alles een mening. Maar geen zorg, als je denkt van, ik weet geen link van, ik heb die even nog niet gezien. Geen probleem, hè? Ik ga jou helpen. Hier is EHBO-CWFS.
1: EHBO-CWFS. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Want we hebben in België namelijk een Facebookpagina die speciaal ontworpen is, zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers. En wij kunnen die gewoon gebruiken waar we willen. Die Facebookpagina heet hln.be. Ik heb er 4 verzameld over de film van Lucas Dont en de Oscar... hoe heet dat? Het feit dat die ons land vertegenwoordigt. Je kan die gewoon gebruiken als je wil. Dus voilà, ik overloop ze heel snel. De meningen zijn verdeeld. Hè? Moet ik wel zeggen, dus voor elk wat wils. Goed. Mening 1... van Pierre Pengsten. Pierre heeft verschillende woorden na elkaar getypt. Het is niet echt een zin geworden, maar je snapt wel waar je naartoe wil. Pierre schrijft meer als 600.000 subsidies. Voor wat? Te filmen. Weggegooid. Waarop Nele de Ware meteen reageert tegen Pierre. Het geld dat naar uw onderwijs ging, blijkt ook weggegooid geld. Enfin, zo gaat het nog wat door. Mening 2 van Oemti Mstent. Alle klinkers uit weggelaten uit familienaam, dus ik weet niet goed. Oemti Mstent heeft de film blijkbaar al gezien en had in Lucas Dont zijn plaats toch nog enkele extra edits doorgevoerd. Oemti schrijft, niet mijn genre, veel te langdradig. Voilà, een mening. Ja, kan je gebruiken eventueel. Mening 3 van Frederik Geudens. Frederik is een kenner. Hij heeft blijkbaar alle films van Lucas Dont al gezien. En zelfs alle Belgische Oscar-inzendingen van de afgelopen 10 jaar. Maar hij is geen fan. Frederik werkt ook ergens op een administratie, denk ik, waar hij de hele dag notas schrijft. Frederik schrijft op de Facebook van HLN. Belgische Oscar-inzendingen van de afgelopen 10 jaar. Stevast geselecteerd door een progressief elitair clubje. Zijn samen te vatten tot een ideologische en politiek correcte eenheidsworst die losstaat van enige entertainmentwaarde. Voilà. En dank je, Frederik. En mening 4 tenslotte van Ivan Vols. Ivan, ik zei het, hè, verschillende meningen. Ivan supportert voor Lucas Dont. Hij schrijft, hoop dat je het haalt. Echter, de vraag of de Amerikanen uit de VS rijp zijn voor films zoals deze. Normaal zijn ze verlekkerd. Sorry. Excuseer, ik doe woord alsof er niks aan de hand is. Normaal zijn ze verlekkerd op films waarin ze met auto's naar elkaar gooien en dergelijke meer. Nou, dat was de mening van Ivan. Je hebt weer een mening om mee uit te pakken, indien nodig. De film Coward is bij ons in de bioscoop te zien vanaf 21 oktober. En in januari weten we of hij een nominatie voor de Oscars binnenhaalt. Hier is Joe & Jett. Ze is een Amerikaanse uit de VS. Ze is dan ook verlekkerd op films waarin ze met auto's naar elkaar gooien. Maar in haar vrije tijd maakt ze graag eens een muziekske. Toch, I love rock and roll.

Placebo in de avondspits van Willy Beautiful James. Straks nieuwe muziek van Green Day. En je krijgt de Amerikaanse groep die vanavond in een uitverkocht OLT Rivierenhof in Antwerpen speelt. Gisteren ook al, ik weet het. Je gaat toch niet straks exact dezelfde groep op exact dezelfde moment draaien, 2 dagen na elkaar? Dat zou enorm amateuristisch zijn.

0: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. In Brussel komt rond deze tijd de gewestelijke veiligheidsraad samen. Aanleiding is het toegenomen geweld van afgelopen dagen. Onder meer federaal minister van Binnenlandse Zaken Quintin en de Brusselse procureur des Konings Moinil zijn aanwezig. Maar ook de Brusselse burgemeesters. De afgelopen dagen waren er zeker 6 schietpartijen, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Minister Quintin laat al weten dat de politie versterkt wordt en er meer militairen op straat worden ingezet. In Brugge zijn de eerste reservisten aan hun vrijwillig dienstjaar bij het leger begonnen. In totaal gaat het om 500 jongeren tussen de 18 en 25. 50 van hen konden vandaag al terecht op de kazerne vlakbij Brugge. Met gezonde spanning en ook hun ouders kijken er naar uit.
5: Ik ben redelijk benieuwd van hoe dat gaat gaan. Ik heb er wel redelijk veel zin in. Ja, ik zag het ook wel zitten, dus ja, ik zie het wel zitten.
6: Ik denk dat de meeste tieners vandaag een beetje verwend zijn, een beetje te veel in de watten gelegd zijn. Dus ja, we kijken er wel naar uit om hem een beetje meer andere kanten van het leven te laten ontdekken.
4: Elke jongere die deelneemt aan het vrijwillig dienstjaar verdient trouwens zo'n 2000 euro netto per maand. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is een schikking van meer dan 14 miljard euro overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Dat schrijven Amerikaanse media. Meta werd door een 30-tal staten in de VS aangeklaagd omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Dat Meta nu een schikking betaalt, was te verwachten, zegt technologie-expert Kenneth T.
7: Meta maakte zich extreem veel zorgen dat ze die rechtszaak zouden verliezen en die kans die zat er natuurlijk dik in. En dan zouden ze veel meer moeten betaald hebben in de eerste plaats, hè, want sommige van die staten die eisten meer dan 1000 miljard euro schadevergoeding. En ze proberen op die manier ook te vermijden dat er heel veel gevoelige documenten naar buiten komen.
4: Meta moet als voorwaarde wel een tijdslimiet invoeren voor tieners om te vermijden dat ze non-stop blijven scrollen. In Berlijn in Duitsland zijn zo'n 5600 gezinnen geëvacueerd nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Dat meldt de politie daar. Onder meer een woonzorgcentrum, kinderdagverblijf en opvang voor daklozen worden daarom ontruimd. De bom van zeker 100 kilo zal nu onschadelijk worden gemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang dat zal duren. In wielrennen dan. De Brit Matthew Brennan heeft de 5e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in een massasprint van Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd 3e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt wel de rode leiderstrui. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
8: Showtime.
9: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
10: Wim Oosterlink.
11: De avondspits van Willy samen van het werk naar huis met nu op de radio John Lennon.

Sans. Donderdag nog bij ons in Leuven, vorige week donderdag. Stefan Roeselaar stuurt: hoi Wim, laat ons hopen dat die Amerikaanse groep die vanavond optreedt in Antwerpen geen auto's naar elkaar gooit op het podium. Laat ons hopen, Stefan. Je hoort ze zo meteen na Nirvana. Dit is Lithium.

Lithium van Nirvana. Elke dag om dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Het is 6:15. Gisteren Wilco in het OLT Rivierenhof in Antwerpen. Hopeloos uitverkocht. Vanavond Wilco in OLT Rivierenhof in Antwerpen. Hopeloos uitverkocht. Je hoort nu Jesus, etc.

0: Wilco vanavond. Voor de tweede avond op rij in een uitverkochte OLT Rivierenhof in Antwerpen. Straks, voor 7 uur, krijg je nog muziek van Green Day. Nieuwe muziek van Green Day. Tears for Fears. En een jarige Schotse. Zometeen.
1: Schooljaar begint!
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh my.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
5: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
6: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. 1 podium, 1 festival, 6 dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
11: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Ja, zo kennen ze wel. Simpel en vooruit. Green Day. Er komt een film gebaseerd op hun carrière. Nimrods zal die heten. En dit nummer zal op de soundtrack staan. I'm never gonna R.I.P. Je hoorde Green Day.

Nee, nog geen Eppo Jansen vanavond met Fastbox. Eppo heeft nog een weekje vakantie. Enfin, vakantie op Winnie toch. Volgende week zijn onze avondprogramma's terug. Marcel van Tilt op maandag. Stijn Meuris op dinsdag. Eppo Jansen op woensdag. En Jasper de Petter met Staalhart op donderdag. Volgende week zijn ze terug. Twee klassiekers. Twee keer nostalgie. David Bowie. En dan Tears for

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. Lotto is op zoek naar billen.
1: Billen?
0: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
0: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
0: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
5: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Wij zijn tevreden over uw werk.
9: Maar?
8: Nee, geen maar.
9: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

Het machtige shout van Tears of Fears. 6:15. Dit is de avondspits van Willy. Even kijken wat we vandaag geleerd hebben. 26 augustus 2026 op zijn Biethuizentruits. 1. Wetenschappers hebben ontdekt dat honden meer beginnen te knipperen met hun ogen als hun baasjes dat ook doen. We hebben een kleine test gedaan met Willy-luisteraars en de resultaten waren bedroevend. Allee, bevestigde niet direct de wetenschappelijke resultaten, maar het kan ook aan ons liggen. Hè? Het waren. 2. Dierenactivisten in Frankrijk willen dat de jacht op de Alpenmarmot stopt. En Belgische brouwers willen ons met een campagne doen geloven dat het wel meevalt met de schade die alcohol aanricht. En 3. Er is er eentje jarig vandaag. En wat voor eentje. Ze heeft zo ongelooflijk veel bekende hits geschreven. Shirley Manson van Garbage wordt vandaag 60 jaar. Gelukkige verjaardag, Shirley Manson. Dit is Cherry Lip.

Orion met The Bandit. Vandaag waren filmtickets te winnen in Free Willy. Morgen tickets voor het Thorn in My Side Festival. Volgende maand in Kafka Zappa in Antwerpen. Met twee Willy-beloftes die daar gaan optreden. Nimbus Card en Sad Boys Club. Tickets te winnen morgen 4:15 in Free Willy. I woke up.

geweldige Black Pumas met Colors. Ik heb er nog eentje en ik heb beslist om vandaag deze plaat te draaien. Als laatste plaat. Ik weet niet, ik dacht op z'n woensdags. Ik dacht ook alles officieel kapot. En als je het met mij eens bent, zoveel te beter. Hier zijn de Beastie Boys. Tot morgen. Yo!

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
4: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
11: Willy.
12: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 7 uur.
14: Een goede avond. In het stedelijk en gemeentelijk onderwijs zijn 4 op de 10 directeurs nog op zoek naar minstens 1 voltijdse leerkracht. Dat blijkt uit een bevraging van onderwijskoepel OVSG. En dat met nog minder dan een week te gaan tot de eerste schooldag. Vaak zeggen leerkrachten op het laatste moment af, zegt Valentina Kools van het OVSG.
15: Een kandidaat, leerkracht, die gezegd heeft eind juni van ja, ik kom en ik start 1 september bij jou op school, dat 23% daarvan eigenlijk tijdens de schoolvakantie zegt van nee, ik heb een ander aanbod gekregen of ik heb mij bedacht en dus niet komt opdagen, waardoor die directeur eigenlijk terug opnieuw die puzzel moet maken en op zoek moet gaan.
14: 1 op de 3 directeurs zet daarom soms een leerkracht voor de klas zonder het juiste diploma. In Brussel zit de Veiligheidsraad samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. Onder meer federaal minister van Binnenlandse Zaken Quintin en de Brusselse procureur des Konings Moinil zijn aanwezig. De afgelopen dagen waren er zeker 6 schietpartijen, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Minister Quintin laat al weten dat de politie versterkt wordt en er meer militairen op straat komen. In Brugge zijn de eerste reservisten aan hun vrijwillig dienstjaar bij het leger begonnen. In totaal gaat het om 500 jongeren tussen de 18 en 25. 50 van hen konden vandaag al terecht op de kazerne vlakbij Brugge. Met gezonde spanning en ook hun ouders kijken er naar uit.
16: Ik ben redelijk benieuwd van hoe dat gaat gaan. Ik heb er wel redelijk veel zin in. Ja, ik zag het ook wel zitten, dus ja, ik zie het wel zitten.
17: Ik denk dat de meeste tieners vandaag een beetje verwend zijn, een beetje te veel in de watten gelegd zijn. Dus ja, we kijken er wel naar uit om hem een beetje meer andere kanten van het leven te laten ontdekken.
14: Elke jongere die deelneemt aan het vrijwillig dienstjaar verdient trouwens zo'n 2000 euro per maand. In Berlijn in Duitsland zijn zo'n 5600 gezinnen geëvacueerd nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Dat meldt de politie daar. Onder meer een woonzorgcentrum, kinderdagverblijf en opvang voor daklozen worden daarom ontruimd. De bom van zeker 100 kilo zal nu onschadelijk worden gemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang dat zal duren. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Belgische volleybalvrouwen nu ook hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-0 tegen het gastland. De Yellow Tigers pakken zo 4-4. Morgen spelen ze tegen Nederland. Het wordt een duel om de groepswinst. De Tigers zijn wel al zeker van een plekje in de 8e finales. En wielrennen dan? De Brit Matthew Brennan heeft de 5e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in een massasprint van Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd 3e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt wel de rode leiderstrui. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
18: Music.
5: matters.

0: geovakantiekamp.
1: En krijg ik roze blokjes?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoop, man!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat zijn een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
7: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
11: Let's go!
10: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar 319 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
13: Wat? 150 baht?
12: Schat ik, dat is 4 euro.
13: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
12: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
14: Oh, ons cv-fotoboek is er.
15: Mag ik eens kijken?
14: Wauw. Oh, weet je dit nog?
15: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
16: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
17: Van Haren, Van Haren.
18: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
17: Van Haren, Van Haren.
18: Omdat we van schoenen houden.
19: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
20: Really, music matters.

0: van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
3: Mammekes, het is eind augustus, hè?
4: Ja, dat weten we.
3: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
5: Ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
4: Ja, het schilderen en zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
5: Wat blief, dat wisten we niet.
3: Dat weet het nu.
5: Naar Gamma.
0: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
0: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
8: Schat, ik zie je graag.
9: Ja, maar?
8: Maar nee, geen maar.
9: Oh.
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 8 uur.
6: Een goeie avond. In Brussel zit op dit moment de Veiligheidsraad samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. In die raad zitten onder meer de minister van Binnenlandse Zaken Quintin, de Brusselse ministers, burgemeesters en de top van de 6 politiezones. Die krijgen nu 1 korpschef om zo het geweld beter te bestrijden. Journalist Karel Latree.
7: 1 man zal beslissen over welke acties er gebeuren tegen geweld, wat ze zullen doen. De andere hoofdfiguur, Bernard Quintin van de MR, heeft toch nog aangekondigd 50 federale politieagenten gevonden te hebben die hier in Brussel mee kunnen patrouilleren. Extra volk dus. Hij wil ook dat die goed beveiligd meer gaan patrouilleren op straat.
6: De afgelopen week waren er 6 schietpartijen in 3 dagen tijd, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. In Nepal zijn bijna 600 toeristen vermist na de zware overstromingen. Onder hen 466 buitenlandse toeristen uit 28 verschillende landen. Dat meldt de Nepalese politie. Er zouden zeker 54 Amerikanen en 33 Britten vermist zijn. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er op dit moment 15 Belgische toeristen in de regio. Maar het is nog niet duidelijk of zij getroffen of vermist zijn. Bij de overstromingen kwamen al zeker 98 mensen om het leven. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze nationale volleybalvrouwen nu ook hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-0 tegen het gastland. De Yellow Tigers pakken zo 4-4. Morgen spelen ze tegen Nederland. Het wordt daar een duel om de groepswinst. De Tigers zijn wel al zeker van een plekje in de 8e finales. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
4: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. In Brussel zit het veiligheidsoverleg erop. Binnenlandminister Quintin, de Brusselse ministers en burgemeesters en de top van de 6 politiezones zaten samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. De politiezones krijgen tijdelijk 1 korpschef om het drugsgeweld beter te bestrijden, zegt journalist Karel Latree.
3: 1 man zal beslissen over welke acties er gebeuren tegen geweld, wat ze zullen doen. De andere hoofdfiguur, Bernard Quintin van de MR, heeft toch nog aangekondigd 50 federale politieagenten gevonden te hebben die hier in Brussel mee kunnen patrouilleren. Extra volk dus. Hij wil ook dat die goed beveiligd meer gaan patrouilleren op straat.
2: Minister Quintin wil ook meer militairen op straat inzetten. De afgelopen week waren er 6 schietpartijen in 3 dagen tijd, waarvan 4 in Sint-Gilles. Zo'n 350.000 kinderen uit Vlaanderen en Brussel krijgen deze week al hun schooltoeslag. Gezinnen met een lager inkomen krijgen die toeslag als extra steun bovenop hun groeipakket. Je moet het niet aanvragen, het gaat automatisch. Gezinnen waarvan nog niet alle gegevens bekend zijn, zoals het totale gezinsinkomen, worden ten vroegste eind september uitbetaald, de laatste in december. In Nepal zijn nu al zeker 157 doden gevallen bij de overstromingen. Dat meldt de politie daar. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn er nog vermist, waaronder 466 buitenlanders. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Prevot is er voorlopig nog geen weet van Belgische slachtoffers. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go.
4: Willy. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 10 uur.
5: Een goede avond. De natuurbrand op de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de RTBF op basis van eigen onderzoek. Eerder bleek al dat de brand mogelijk ontstond door een landbouwvoertuig. Volgens de RTBF was dat voertuig van het agentschap en is de brand ontstaan tijdens het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik onderzoekt de oorzaak van de brand nog. Het is dus nog niet zeker of dat ook klopt. Er was vandaag heel wat te doen rond de nieuwe reclameregels rond alcohol. Daar moet binnenkort vermeld worden dat niet alcoholmisbruik, maar alcohol de gezondheid schaadt. De brouwers en de horecasector verspreiden uit verzet daartegen al een open brief. Artsen willen vooral dat mensen voldoende geïnformeerd zijn over de gevaren, zegt maagdarm- en leverarts Xavier Verhelst.
6: Onze boodschap is dat wij willen dat mensen zich bewust zijn van de risico's van alcohol. En dan kunnen mensen geïnformeerde keuzes maken. En zeggen, ik ga drinken, ik ga iets meer drinken, ik ga iets minder drinken. Maar dat moet een geïnformeerde keuze zijn. We kunnen niet mensen zomaar laten doen. En als ze binnen 10, 20 jaar bij ons komen, oei, ik heb een dikke darmkanker. Ik was me niet bewust van de risico's. Had ik dat geweten, had ik niet elke dag alcohol gedronken.
5: In Nepal kan Buitenlandse Zaken twee Belgen niet bereiken na de zware overstromingen daar. Er zouden zo'n 15 Belgische toeristen aanwezig zijn in de regio. Zeker 157 mensen overleefden die ramp niet. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Het is nog niet duidelijk hoe die overstromingen zijn veroorzaakt, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.
7: Ze weten al zeker dat deze overstromingen niet het gevolg waren van zware regenval. Wat het dan wel is geweest, is waarschijnlijk een aardbeving hogerop in Tibet. En die heeft een ijs- en rotslawine veroorzaakt die dan een deel van een rivier heeft geblokkeerd. Uiteindelijk is dat water dan opnieuw losgebroken.
5: Waardoor heel het gebied dus overstroomde. In totaal zijn bijna 600 toeristen nog vermist, waaronder 466 buitenlanders. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czarny Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende week woensdag thuis in Leuven. Als OHL wint, stoot de toren naar de competitiefase. En in de Europa Cup voor vrouwen heeft Anderlecht zijn wedstrijd tegen het Nederlandse Feyenoord gewonnen met 2-1. Feyenoord moest al snel met 10 verder naar een rode kaart. Het ging om de heenwedstrijd in de eerste voorronde. De terugwedstrijd is voor volgende week woensdag. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
4: Music matters.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Music.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In Nepal kan Buitenlandse Zaken twee Belgen voorlopig niet bereiken na de zware overstromingen daar. Er zouden 70 Belgen in Nepal wonen en 15 Belgische toeristen aanwezig zijn in de getroffen regio. Zeker 157 mensen overleefden die ramp niet. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Het is nog niet duidelijk hoe die overstromingen zijn ontstaan, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: Ze weten al zeker dat deze overstromingen niet het gevolg waren van zware regenval. Wat het dan wel is geweest, is waarschijnlijk een aardbeving hogerop in Tibet. En die heeft een ijs- en rotslawine veroorzaakt die dan een deel van een rivier heeft geblokkeerd. Uiteindelijk is dat water dan opnieuw losgebroken,
2: waardoor heel het gebied dus overstroomde. In totaal zijn bijna 600 toeristen nog vermist, onder wie 466 buitenlanders. De omstreden Amerikaanse professor Nathan Koffnes moet 3 maanden telewerken in afwachting van de tuchtprocedure naar hem. Dat heeft de UGent beslist. Koffnes beschuldigde een professor aan Cambridge van plagiaat. Die werd niet veel later dood teruggevonden. De UGent wil daarom onderzoeken wat zijn rol precies was. Koffnes mag in de tussentijd ook geen onderwijsopdrachten uitvoeren. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czarni Sosnowiec. Die terugwedstrijd is volgende week woensdag in Leuven. Als OHL wint, stoot het door naar de competitiefase. En in de eerste voorronde van de Europa Cup bij de vrouwen heeft Anderlecht van het Nederlandse Feyenoord gewonnen met 2-1. Ook die terugwedstrijd is voor volgende week woensdag. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
1: Music matters.

Daily.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Een goede nacht. Het is belangrijk dat Brussel ook maatregelen neemt tegen drugscriminelen die jongeren recruteren via sociale media. Dat zegt de nationale drugscommissaris Ine van Wijmers naar aanleiding van de schietpartijen de voorbije dagen. De daders zijn vaak jongeren die overtuigd worden om snel geld te verdienen. Zo'n 35.000 Brusselse jongeren zijn een vogel voor de kat, zegt Van Wijmers.
3: Het gaat eigenlijk om jonge mensen die geen opleiding genoten hebben, die niet aan het werk zijn, die geen stage aan het doen zijn en die eigenlijk hun plek in de stad niet vinden of niet meer vinden, maar die toch op een of andere manier ergens willen bijhoren en die ook hun levensonderhoud willen bekostigen.
2: En net daar zoeken de criminele organisaties dus hun loopjongeren. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. Dat meldt het Koninklijk Paleis. De oudste zoon van ons koningspaar krijgt morgen zijn diploma van de Koninklijke Militaire School. Daarna zet hij dus zijn carrière bij Defensie verder en zal hij onder meer in Marsleydam en Schaffen bij Diest de opleiding tot paracommando volgen. Romelu Lukaku heeft zich met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe, meteen geplaatst voor de Champions League. Het won van het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Het was trouwens onze landgenoot Malik Fofana die voor Lyon scoorde. En ook Luis Openda speelt bij Lyon. Maar Fenerbahçe was dus sterker in de terugwedstrijd nadat de heenmatch eindigde op een 1-1 gelijkspel. Vannacht is het meestal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.